to me. I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: our music.
1: Nostalgie.

time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Nostalgie. 2 voor 6, heel goedemorgen. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, justitieminister Verlinde pakte fraude aan.
6: Financiële fraude, meer bepaald. Het federaal parket krijgt een speciale afdeling die alleen maar de financiële misdaad gaat aanpakken. Het gaat om 30 personeelsleden, onder wie een procureur, magistraten, juristen en ambtenaren. Allemaal gespecialiseerd in economische misdrijven, zoals de sociale en fiscale fraude en corruptie. Tegelijk wil de regering De Wever de rest van de strafrechtelijke macht versterken met honderden aanwervingen bij justitie, politie en de inspectiediensten. Dat bevestigt justitieminister Verlinde vanmorgen in De Tijd. Koning Boudewijn wilde in hongerstaking gaan in zijn verzet tegen de abortuswet van de regering van premier Wilfried Martens in 1990, naast troonsafstand en ballingschap. Dat staat in de nieuwe biografie over onze voormalige koning, geschreven door professor Dujardin. Die kon als allereerste de persoonlijke dagboeken van Wijlen Boudewijn inkijken. Uiteindelijk kwam het natuurlijk niet zo ver en verklaarde de regering Martens dat de koning in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren, zodat hij de wet die abortus legaliseerde niet moest ondertekenen. En ik eindig met minder goed voetbalnieuws, want de Rode Duivel Zeno de Bas dreigt niet te kunnen meespelen op het WK volgende maand in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Bas blesseerde zich op training aan de dij bij zijn ploeg, het Portugese Sporting Lissabon. Clubdokters zoeken nu snel uit hoe erg de blessure is van de Bas. Die is 22 intussen en als verdediger een vaste waarde onder bondscoach Rudy Garcia. Hij miste geen minuut van de eerste 6 WK-kwalificatiematchen van de Rode Duivels.
7: Nostalgie weer.
6: Stilaan, brede opklaringen. In de loop van de dag wat meer bewolking, maar het blijft meestal droog bij 14 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien, ook met onweer, maximaal tot 15 graden. Donderdag eerst buien, daarna opklaringen vanaf de kust bij een frissere 13 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
4: Veronique en Sander.
5: Ik mag je uit je dinsdagse bed... Amai, dat was een moeilijke zin. Ik mag je uit je dinsdagse bed schoppen met Hanson en de Pet Shop Boys. Een hele goede morgen. We are music. Ook al begonnen aan je dinsdag. Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Yannick de Kok.
1: Goedemorgen, dinsdag vandaag. Gewoon van die korte week, want het is lang weekend, hè, zeg.
2: We zitten eigenlijk al midden in de week.
1: Ja, ik vind dat wel plezant.
2: En het is nog maar de tweede dag. Heeft de immer ravissante Veronique de Kok nog een fijne verderzetting van de maandag gehad gisteren?
1: Ik heb opgenomen voor een echte job, dus ik ben naar het UZ Gent geweest. En vandaag, na de show nu, ga ik ook weer rechtstreeks naar daar.
2: Het is wel echt een echte job eigenlijk, hè?
1: Het is echt werk, joh.
2: Dat hadden ze er niet bij verteld.
1: Dat hadden ze niet gezegd. Maar bon, de werkende mens is ook al aanwezig in onze nostalgie-app, zie ik.
2: Frederik uit Berlaren die stuurt goedemorgen Sander en Vero. Het belooft alweer een warme dag te worden, want ze is op reis in Corfu. Carol die is ook al wakker. Ze stuurt vandaag een hele toffe dag tegemoet. Samen met collega's gaan helpen met de begeleiding van het School Rock Festival in Afrikem. Een 2000-tal kindjes opvangen. Een leuke belevenis. Dominique uit Aardooien die is er ook al bij. Goedemorgen stuurt hij op weg naar Tubeke. En daarna regio Kuststreek helemaal in mijn opjes. Wim uit Brecht die is ook al wakker. Stuurt goedemorgen van op K913 in de haven van Antwerpen. Met een foto van gigantisch veel containers. En ook Tom is al wakker. Die laat weten dat zijn hondje gisteren naar de dierenarts moest. Maar dat het al stukken beter is ondertussen. Voilà. Een mooi begin van die dinsdagochtend dus. En zometeen krijg je weer een verhaal van ons Veronique de Kok. Biecht ze of liegt ze? En Vero, waar gaat dat verhaal eigenlijk over gaan?
1: Ja, ooit werd ik in het buitenland, Sander, geïnterviewd door buitenlandse pers.
2: Ja, dat is nu geen verhaal. In het buitenland geïnterviewd worden door buitenlandse pers.
1: Maar die kennen mij toch niet?
2: Ah, oké. Alsof je een ster was eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: Oeh, is Veronique de Kok een verborgen carrière in het buitenland?
1: Of lijk ik op iemand of zo?
2: Dat hoor je zo meteen.

0: Ja, die Jagger die moet nogal kunnen bewegen, hè? Die Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera. Zometeen krijg je Billy Ocean en Blondie met Maria. Maar eerst is dan ons Veronique om een verhaal te vertellen.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Oké, het verhaal van vandaag. Op vakantie in Frankrijk, al heel lang geleden, wandelde ik niets vermoedend op een marktje. Heel gezellig, die straatjes allemaal. Toen er plots een lokale tv-ploeg mij tegenhield voor een interview. En ik dacht direct van, die herkennen me.
0: Pardon, madame.
2: Ja, die kennen mij, ja. Internationale allure en zo. Nee.
0: Miss Universe, ja.
2: Allee, we waren vertrokken, dus ik gaf mijn antwoord zo net iets vlotter dan... bijna een normaal interview.
0: Wat vroegen ze dan?
2: Maar van alles en nog wat. Nee, dat was gewoon interessant. Oprecht interessant. Nee, echt waar.
0: Loop ik geen klote van.
2: Maar allee.
0: Okay. En dan?
2: Totdat die journalist zo op het einde vroeg... vous êtes toeristici?
0: Ah.
2: Ja, dus dan viel mijn Frank letterlijk van allee. Die kennen mij eigenlijk totaal niet. Dus dat was gewoon een random straatinterview. Geen exclusief portret... Gewoon een willekeurige passant. Blijkbaar weer ik gewoon aan geïnterviewd.
0: Een foxpopje,
2: foxpopje.
0: Is Veronique de Kok haar ego ooit gekrenkt? Is ze met de voetjes op de grond gezet in Frankrijk door een lokale tv-ploeg? Biecht ze of liegt ze? Laat het even weten in de nostalgie.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
7: Nee, Marieke wel.
6: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
10: Chin chin.
9: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
13: Open op Hemelvaart.
14: Dovi keuken.
12: Wij maken uw keuken in België.
15: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
16: Hi Veronique, Gilles de Koster hier. De mol zal je niet worden, lieve Veronique, maar de leukste ochtendstem van Vlaanderen ben je zeer zeker wel.

0: de naam is Maria van Blondie. Heeft Veronique de Kok ooit, is ze ooit geïnterviewd in Frankrijk door een nietsvermoedende cameraploeg. Peter uit Laakdal, Vero, die denkt dat het waar is.
1: Veel mensen denken dat het waar is.
0: Ja, maar Christa zegt ook, het zou kunnen, want Vero kent vlot haar Frans. Ik geloof het. Ik zeg ja, Frederik uit Berlaren denkt ook dat het klopt. En Nancy zegt, ik twijfel wel, maar gaat toch een gokje doen. Ze heeft al zoveel gedaan en beleefd. Ik denk dat het verhaal waar is. Mm-hmm. Er zijn er toch een paar ongelovige Thomassen in de app. Gerda bijvoorbeeld uit Wilrijk. Die zegt, ik denk dat het deze keer Larry Koek is.
1: Larry Koek, dat is lang geleden dat ik dat nog heb gehoord.
0: Prachtig woord toch eigenlijk.
1: Ja.
0: Biecht ze.
2: Vader, ik heb gezondigd.
3: Of liegt ze.
1: Wat denk jij, Sander? Is het echt gebeurd?
0: Tuurlijk, 100% dat dat echt gebeurd is. En ik zie jou er dan ook al helemaal staan van oh, oui, oui, et tralali, et tralala. En dan gewoon vragen, van waar komt u en hoe lang logeert u hier?
1: Ik zal eens iets zeggen, Sander.
0: Ja?
1: Het is nooit gebeurd.
0: Oh! Godverdomme.
1: Niks, jong. Mijn internationale doorbraak die blijft voorlopig gewoon in mijn hoofd bestaan. Maar eerlijk, als er ooit een Franse tv-ploeg passeert, dan ben ik er wel helemaal klaar voor.
0: Ja, je bent helemaal klaar om je mening te geven over van alles en nog wat.
1: Van alles en nog wat.
0: Le table de Gert, maar dan in het
1: la,
0: Frans.
1: La.
0: La table?
1: Ja. Maar allez, Sander.
0: Niet goed opgelet, blijkbaar.

0: Alexandrie, Alexandra. Ja, le table, la table.
1: Ja, Sander, je wou weer die toer op.
0: Ik zat een beetje vast. Zometeen, la table. Ik ben het al terug vergeten.
1: La table de Gert.
0: La table de Gert. Ouais. Daar hebben we het zo meteen over. En het gaat over warme bakkers. Dat is een uitstervend ras aan het worden.
1: Ouais.
0: We hebben het zo meteen verder.
1: Les boulangers, weet je dat nog?
0: Les boulangers. Ik ken wel Fran Frelouge et une poupée, dat ken ik wel nog.
1: Oh my god.
0: Zo meteen hebben we het over de warme bakkers. Naar Crowded House en naar Anastasia.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Knaldi!
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is

0: 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
0: joehoe!
1: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
2: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bobby.
3: Donderdag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bobby.
6: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
8: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
7: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
10: Ah, super. Allee.
9: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
10: Ah, dan is het gewoon.
9: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
10: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
9: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Goedemorgen, Veronique. Dit is jouw Jaap van der Wal hier. Het is echt fantastisch om jou zo vroeg op de radio te horen. Het is wel echt heel vroeg, maar toch fantastisch.

0: Left Outside Alone van ons Anastasia. Zometeen Fergal Sharky met A Good Heart.
1: Maar we gaan eerst nog eens even terugkijken naar een van die vragen aan de tafel van Gert. Want het is terug Gertje deze week. De vraag van gisteren ging over warme bakkers. Zijn die nu eigenlijk het slachtoffer van zondagse openingen van de supermarkten? Klanten zeggen heel vaak, sorry, maar dat is goedkoper. Kiezen jullie dus nog bewust voor een warme bakker in het weekend, ja of nee?
0: Ja, een belangrijke vraag toch wel, omdat het zoiets is. Je moet er wel wat tijd voor maken, hè, voor die warme bakker. Ik snap
1: Vind
0: het.
1: Jij dat nu? Of dat je nu naar de supermarkt gaat voor brood of jij naar de bakker voor brood?
0: Ja.
1: Sorry, dat is toch hetzelfde?
0: Maar voor veel mensen is het wel gemakkelijker om alles in één keer te combineren natuurlijk.
1: Ja.
0: Gisteren aan de tafel hadden onder andere Jan-Jaap van der Wal en Stijn Baart daar ook wel een mening over.
2: Je moet je koffiekoek weten en je moet je frituursnack weten. Want anders kom je nergens in dit land. Maar ik ben voor de warme bakker. Ja, absoluut.
3: En wat is jouw favoriete zondagochtend?
2: De korte Swiss. De ronde rozijnenkoek.
4: Fans van app flappen?
2: Nee.
5: Oh, vierkante decimeter met chocola en gele crème.
4: De koffiekoek is not.
3: 600 calorieën, denk ik. Maar goed.
6: Ik kies niet alleen de bakker, maar ik kies ook de koffiekoek. Ik zeg, niet gewoon ik wil een lange Swiss hebben, ik wil die lange Swiss hebben.
4: Ja,
6: en dat, ik vergis mij nooit, degene die er het beste uitziet, is altijd van.
3: En wat doet die bakker dan? Oh, daar heb
6: ik weer. Nee? Die voelt zich geapprecieerd.
3: Ah, oké. Okay.
0: Het moet vermoeiend zijn om Stijn Baart in je bakkerij te hebben, eigenlijk.
1: Niet alleen in de bakkerij,
0: Kies jij nog bewust voor een warme bakker, ja of nee?
1: Ja, 63% die koos gisteren bewust voor die warme bakker en 37% doet dat niet meer.
0: Ja, laat het ondertussen even weten. In onze nostalgie-app ga jij nog bewust naar de warme bakker om je koffiekoekjes te halen, ja of nee? Of bezondig jij je soms ook wel eens aan een supermarktbezoekje?
1: Jawel, na 7 uur gaan wij er sowieso over verder.

0: nog een paar minuten tijd om je mening te delen. Ga jij soms naar de warme bakker?
1: Ik ga mijn mening zo meteen na 7 uur zeggen. Maar ik heb mijn bordje hier al wel klaar liggen met de ja en nee. Dus ik ga de stemmen in de lucht steken.
0: Jouw stem kan je nog altijd laten horen in de Nostalgie-app.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
5: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
6: Je leven lang.
7: Speel Win for Life online of in je winkel.
8: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
9: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
2: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
10: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Goedemorgen, 3 voor 7. Hier is het nieuws voor het uur met Bart van Langenhoven. En Bart, justitieminister Verlinde pakt de financiële fraude strenger aan.
11: En het federaal parket krijgt daarvoor een speciale afdeling die alleen maar die financiële misdaad gaat aanpakken. Het gaat om 30 personeelsleden, onder wie een procureur, magistraten, juristen en ambtenaren. Allemaal gespecialiseerd in economische misdrijven, zoals sociale en fiscale fraude en corruptie. Tegelijk wil de regering De Wever de rest van de strafrechtelijke macht versterken met honderden aanwervingen bij justitie, politie en inspectiediensten. In het centrum van Brussel betogen straks de nationale vakbonden tegen de sociale plannen van de regering De Wever. En dat gaat serieuze verkeershinder veroorzaken. Dus als je naar Brussel moet, doe je dat best niet met de auto, maar misschien wel met de trein of werk gewoon van thuis. Betogers vertrekken rond 11 uur aan het Noordstation. Bij de laatste manifestatie waren ze met 80.000. In scholen staken ook sommige leerkrachten. Bij de lijn en MIVB rijden ook minder bussen en trams. En vanop Brussels Airport vertrekken er minder vliegtuigen. Vanuit Charleroi zelfs helemaal geen. En koning Boudewijn wilde in hongerstaking gaan in zijn verzet tegen de abortuswet van de regering van premier Wilfried Martens in 1990. Naast de troonsafstand en ballingschap, dat staat in de nieuwe biografie van onze voormalige koning, geschreven door professor Dujardin. Die kon als allereerste de persoonlijke dagboeken van Wijlen Boudewijn inkijken. Uiteindelijk kwam het niet zo ver en verklaarde de regering Martens dat de koning in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren, zodat hij die wet die abortus legaliseerde niet moest ondertekenen.
12: Nostalgie weet.
11: Stilaan brede opklaringen. In de loop van de dag wel wat meer wolken, maar het blijft meestal droog. 14 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien, ook met onweer en 15 graden. Donderdag eerst buien, daarna opklaringen vanaf de kust bij een frissere 13 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
13: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, het is al dinsdag, officieel de dag waarop je het best kan meezingen met onze hits. Wij zijn er weer helemaal klaar voor, hè? Hopelijk jullie ook een beetje. Maak er een mooie dag van. Of doe goed.

0: Zometeen gaan we naar het strand met Rigera en Vamos a la Playa. Maar eerst moesten we nog langs de bakker.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Ja, dat is voor na de uitzendingen, Sander. Ondertussen is het bijna 7:04 op deze dinsdagochtend. Gisteren toch wel een kleine regenachtige dag, dus wij zorgen voor de zon hier gewoon op jouw radio. Maar eerst gaan we nog even terug naar gisteren, want Gert die zat weer aan zijn tafel. Wauw. En elke dag gaan wij door op een van die ja-nee-vragen. Eentje die perfect bij de ochtend en ook het ontbijt past. En Sander, de warme bakkers. Ah, mijn mond wordt al... Ik vind het wel lekker altijd. Hè. Zijn warme bakkers nu het slachtoffer van de zondagsopening van supermarkten, ja of nee? Kies jij nog bewust voor een warme bakker, Sander?
0: We zullen onze bordje eens de lucht insteken. Veronique, jij zegt heel duidelijk. Ja, en dan yes. De andere twee bordjes staan... Ah,
2: oh, allebei nee.
0: Op nee.
2: Maar echt, ja, jullie weten niet wat dat lekker is.
0: Nee.
2: Echt waar.
0: En ik schaam me er een klein beetje over, omdat ik weet dat het veel lekkerder is dan warme bakker.
2: Voilà. Daar moet ik niks aan toevoegen.
0: Maar het gaat over bij mij luiheid. Ik denk dat ik een beetje lui ben. En al die boodschappen in één keer wil doen, dat het wel gemakkelijk is of zo.
2: Ja. Oh, zoetje, je gaat toch niet één keer naar een bakker in de week? Ik sta daar misschien 4 keer, 5 keer.
0: Oh, nee.
2: Maar
0: nee. 1 keer brood per week gaan of 2 keer brood per week gaan
2: halen. Ja, maar je hebt geen kinderen. Ja, dat snap ik. Bij ons vliegen de brood erdoor.
0: Maar jij gaat echt extra... Jij rijdt wat verder om echt naar de bakker te gaan.
2: Maar dat is niet zo ver, dat is achter mijn hoek. Ja, nee, maar een warme bakker, die geur alleen al. Jawel, dat is zo lekker. En de pistoletjes er gaan halen, sandwichjes kan halen. Oh, jawel, daar kan ik uitgebreid van genieten. En de kinderen ook hun koffiekoeken. Hè?
0: En maak jij een verschil tussen een warme en een koude bakker, zoals ze dat noemen? Dus een koude bakker is iemand die het wel aankoopt en
2: ja,
0: het afbakt.
2: Ja, die het opwarmt, die het afbakt. Dat gebeurt ook. Ja, dat gebeurt ook.
0: Ook in onze nostalgie-app zijn er heel veel reacties gekomen op dat warme bakker gegeven. Hè?
2: Ja, Frederike uit Gaveren die stuurt. Bewust is een groot woord. Het griep van de warme bakker is meestal lekkerder. Maar als er op een zondag boodschappen moet gedaan worden bij een supermarkt, zal het vandaar meegebracht worden. Een beetje zoals jij, Sander.
0: Doe ik ook, ja.
2: Dan Michael uit Schaafwezel die zegt, ik ga van mijn tiertjes naar een Delafay. Ja, dat is een vaste waarde natuurlijk, hè, een Delafay. Katrien uit Leiden die zegt, wij gaan altijd naar de warme bakker. Mijn man die wil niks anders. Niks beter dan een ovenvers gebakken brood. En het houdt ook veel langer. En Anne uit Steken heeft ook een bericht gestuurd. Onze voorkeur is absoluut de warme bakker. Wij hebben het geluk om er nog meerdere echte goeie in de buurt te hebben. Enkel jammer dat er al een op zondag gesloten is. Hoe kan dat? Maar bon. Dan hebben we helemaal een andere. Hè. Hoe kan dat nu?
0: Dat is waar. We hebben ook Judith uit Rijkenvorst aan de lijn. Goedemorgen, Judith.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
0: Judith, jij hebt toegegeven dat jij wel al eens durft zondigen door brood in de supermarkt te komen, maar je hebt dan toch elke keer ook spijt. Hoe komt dat?
3: Ja, inderdaad. Hè. Die eerste hapje als je dat neemt, dan heb je toch zoiets van, had ik toch maar naar de bakker gegaan.
2: Voilà.
3: Zo gaat het wel. De smaak en ja, ook de persoonlijkheid, de dingen die mensen erin steken, dat is toch echt wel, dat verschil proef je ook al.
0: Helemaal. Welke koffiekoek is zo je favoriet, Judith? Welke durf je elke keer bestellen?
3: De mijne is toch wel chocola met pudding.
2: Oh, lekker.
0: Veronique, ik
2: krijg echt al honger.
0: Heb jij een favoriet film?
3: Ja.
2: Wij hebben allemaal thuis een favoriet. De lange rozijnen bij mij.
0: Oh, heel lekker.
2: Heel lekker.
0: Ik durf ook wel eens voor het klassieke chocoladebroodje gaan. Vind ik ook heel lekker. Ja.
2: Of zo'n orke.
0: Oh, ook lekker.
2: Ook lekker,
0: ook
2: hè?
0: Lekker. Oh,
2: zo'n lekker crème.
0: Judith, wat ligt er vandaag op, jouw ontbijtbordje?
3: Vandaag was het toch maar een gewone boterham met een banaan en een matinetje erbij.
0: Oh, ook lekker.
2: Wat is een matinetje?
0: Heel dunne chocolade.
3: Dus een heel dun chocolade. Ja. Zo van,
2: okay.
3: Ja, echt lekker.
0: Ik heb
3: en
0: dat
3: dan
0: ook...
3: veel boter.
0: Ik heb al... Oh, nee.
2: Oh, veel boter. Nee. I love you,
0: nee,
2: Judith.
0: Hier ga ik het gesprek afronden. ik wens je wel nog een prachtige ochtend. En ik denk dat er heel veel mensen nu onderweg naar het werk even gaan stoppen bij de warme bakken voor een koffiekoekje.
3: Ja,
0: maar dat van die boter, ik ga doen alsof ik dat niet gehoord heb.
2: Ja, dat is zo lekker.

0: onze mailbox hier, onze app is volledig weer aan het crashen. Iedereen is aan het dromen van die lekkere koffiekoek. En er komen ook al heel veel mooie foto's al binnen. Echt waar, ik ben aan het watertanden tot en met. Ik heb echt al een hongerje nu.
1: Ja, Cedric uit van Bakkerij Tarwe, die stuurt echt prachtige etalage vol met koffiekoekjes.
0: Ik heb honger.
1: Het ging natuurlijk over de warme bakkerij. Blijkbaar staat hij wat onder druk door de zondagsopeningen van de supermarkten.
0: Waar jij wel gretig gebruik van maakt, geef toe.
1: Ja.
0: Maar het heeft geen smaak.
1: Het is minder lekker, dat klopt helemaal.
0: Dat is.
1: En ons Veronique heeft me echt wel overtuigd. Ik denk dat ik deze zondag naar het bakkertje ga.
0: Natuurlijk, ja.
1: En dat gaat goed zijn voor mijn vriendin om de puntenbak te vullen ook, denk ik.
0: Dat denk ik ook.
1: We zullen straks eens vragen aan onze Erwin of hij een koffiekoekje in de hand heeft of dat het gewoon met een koffietje is dat hij ons gaat vertellen welk weer het vandaag wordt. Hè. Je hoort hem na ABC en Britney Spears.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Hemelvaart.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
8: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
8: Ah, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
4: Allee.
3: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Ja, nog 1 meter. Oh.
6: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Ook open op zondagnamiddag.
9: Zot van de 80's? Do you come from a land down under? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
10: Ah, Veronique, Philippe Geubels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio. Sta op met Veronique de Kok. Heel plezant, maar wel vroeg.

0: Voilà, en wij zijn weer helemaal in de stemming, hè?
1: Britney Spears met You Drive Me Crazy. Zometeen de grootste hit van Soul Sister, waar ze de wereld mee veroverden.
2: Het weer met Erwin.
0: Ja, we gaan toch eens eerst even checken. Erwin, we zijn al de hele tijd hier over warme bakkers en koffiekoeken en zo bezig. Heb jij zo een favoriete koffiekoek die je altijd bestelt?
3: Ja, absoluut. Zo'n lekker vierkant, rechthoekige crèmekoek met een laagje chocolade erover.
0: Een klassieker, hè? Dat is lekker, hè?
3: Ja,
1: het enige vind ik, Erwin, als je daarin bijt, dan komt je crème er zo langs achteruit. Dat vind ik het enige minder dan aan die koffiekoek.
0: Dan moeten we dat er aflekken zo. Ja. Lekker. Ja. En dan die chocolade die een beetje kraakt.
1: Oh, lekker.
0: Ja, ik heb echt al
1: over. Babbel maar over dat weer, want...
0: Mago, Erwin, gisteren had jij het eigenlijk al over de ijsheilige, maar vooral de moestuiniers is ook wel belangrijke dagen nu natuurlijk. Vertel eens, wat mogen we vandaag verwachten?
3: Het is tijdelijk iets beter vandaag. Of moet ik zeggen, minder slecht. Oh. Want de kans
0: je
3: op een bui...
0: Je kan het ook wel inkleden natuurlijk, hè?
3: Ja, voilà, zoiets. Ja. Maar de kans op een bui die blijft wel aanwezig. Vooral in de regio's nabij de Nederlandse grens, de provincie Antwerpen en Limburg, zijn het gevoeligst voor een bui. Allicht de nadruk op toch overwegend droog weer met veel wolken. Zo heel af en toe toch ook wat zon. Maar het wordt wel opnieuw een fris. Het is dinsdag bij amper 13 tot 14 graden.
0: Ja, ik heb mijn winterjas terug aan. Dat is niet leuk. En de komende dagen, moet ik die blijven aanhouden?
3: Ja. Het wordt zelfs nog wisselvalliger in die zin dat er meer buien ontstaan in vergelijking met vandaag. En dat die buien morgen ook intenser worden, met zelfs kans op een donderklap, kans op hagel. En in deze omstandigheden kan het natuurlijk niet echt opwarmen. Met 13 graden zullen we het moeten stellen. En ook op hemelvaart blijft het herfst met buien. Kans op onweer bij amper 13 graden. En ook vrijdag verwacht ik eigenlijk geen beterschap met veel regen of buien. En opnieuw die lage temperaturen, niks aan te doen. We moeten die zure appel

0: Ja, jong, Sander, is dat even te jiven, een vriend?
1: Hey, fantastisch toch? Soul Sister and the Way to Your Heart. Alles is wat los en vast zit aan mijn lichaam is aan het bewegen. Zometeen, de Whistars, Diana Ross en Michael Jackson met A Brand New Day.
0: Dat noemen ze ochtendgymnastiek.
1: Ja, dat is
0: op
1: ja.
0: leeftijd, hè. Dan moet dat al. Ondertussen is het bijna 3:30. Tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven.
2: In Gent blijven zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren aan de Europalaan gisteravond, bevestigt burgemeester Matthias de Klerk. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon. De Gentse brandweer ontruimde het hele gebouw en evacueerde zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten gewond. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat wel doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. Dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V. Franstalige liberale coalitiepartner van MR schiet het voorstel alvast niet af. En dat is altijd goed nieuws natuurlijk. En de prijzenoorlog tussen onze supermarkten gaat een nieuwe fase in. Want Aldi blurt voortaan de promoprijzen van de verse producten in zijn folder van volgende week die je op de site terugvindt. Het gaat om groente, fruit, vlees en bakkerijproducten. Daarmee beletten ze de concurrentie om nog snelle prijzen aan te passen voor de Aldi-promo er is. Gedaan dus met meelezen. Maar waarom doet Aldi dat? Wel, de prijzen van andere producten zoals cola, bier of wijn liggen lang op voorhand vast met de leveranciers. En die veranderen je niet makkelijk natuurlijk. Maar bij fruit, groente wordt veel met dagprijzen gewerkt en kun je als retailer ook makkelijker schakelen en aanpassen. Daarnaast zijn verse producten ook zeer belangrijk voor de supermarkten. In die reëls wordt eigenlijk de supermarktoorlog uitgevoerd.

0: gevochten. Vandaar.
1: Ik vind dat wel slim.
2: Ik vind het zeer slim.
1: Slim gezien.
2: En ik snap het ook, want die promo's, ik ben daar zeer gevoelig aan.
1: Mm-hmm. Ja, jij wel, hè?
2: Ik koop...
1: Jij laat je altijd vangen, hè?
2: Als ik het niet... Ik heb het niet nodig, maar het staat in de promo.
1: En dan toch koopt het.
2: Ik pak het mee.
1: Maar hoe kan dat nu?
2: Ja. Jij bent daar totaal niet gevoelig aan, hè?
1: Maar nee.
0: Ik ook niet. Ik ben zeer slordig daarin.
2: Gewoon wat je nodig hebt.
1: Maar ja, ik pak ook altijd hetzelfde.
0: Wat kan het mij geven?
1: Wij kunnen ze echt niet verleiden zo... totaal niet.
2: Oh man, echt. Dit is echt mijn zwakke plek. Ja.
1: Jij hebt wel meer zwakke plekken, zijn vriend.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: In de warmste club van Vlaanderen kan je natuurlijk altijd berichtjes sturen. De nostalgie-app is waar je moet zijn. Zo stuurt Kurt Biesemans dat zijn dochter Sophie stress heeft voor haar rijexamen.
1: Dat snap ik. Ja, dat snap ik.
0: Die Sophie is nog onze stagiair geweest, hè, Veronique.
1: Ja,
0: dus we duimen extra hard mee van ons Sofieke die haar rijexamen heeft. En een heel leuk berichtje van Sabine in de app. Die zegt, goedemorgen nostalgie. Als diehards fan van Joe ga ik vanmorgen een keer vreemd. En dat vreemdgaan bevalt me uitstekend. Sander en Vero, jullie zijn een topteam. En ik denk dat het vreemdgaan in dit geval wel toegestaan is.
1: En wel, dat is het enige vreemdgaan dat ik nog kan goedkeuren. Hè? Dat is lekker, hè?
0: Het vreemdgaan lekker of vreemdgaan op de radio is lekker?
1: Bo, het is een speciale week deze week. Want met verlengde weekend is ze natuurlijk extra kort. We gaan ervan genieten, mannetjes. Morgen al onze laatste dag samen, Sander. Maar het wordt wel een topdag, want Bokkie de Rapper die komt langs. En die heeft, zoals heel veel BV's tegenwoordig, een eigen frituursnack. De bokstaaf heet dat dan. En dat gaan wij morgen mogen testen op ons nuchter maag.
0: Moet ze al mee lachen met de bokstaaf.
1: Ik vind het een rare naam. Ja.
0: Het wordt inderdaad...
1: Ik associeer het zo niet met Bokkie, maar bo.
0: Het wordt frituren op de vroege ochtend morgen. En over frietjes en frituren gesproken. Het bezoek van onze Bokkie heeft al tot discussies hier gezorgd. Ja, ja. Want de bokstaaf is voor morgen. Maar blijkbaar houdt Veronique wel eens van slappe dingen. Dat hoor je allemaal zo meteen.
1: Ook niet te veel, hè.
2: Opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Goedemorgen, Jacques Vermeijren hier. Na al die jaren in het vak weet ik het zeker. Opstaan met Veronique de Kok is de beste

0: Lekker gerickrolled met Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
1: Ondertussen is het al voorbij 7:15. Een hele goede morgen. Die checklist van de ochtendrush is bijna afgevinkt, zeker. Hè? Kinderen uit bed, bokens klaar, tanden gepoetst. Dan zijn wij gewoon klaar om aan de dinsdag te beginnen. Hè? Met alleen maar die grootste hits die je hier de hele dag doorhoort. Maar er is een discussie. Alweer. Ja. Het lijkt weer iets raar te doen, is Sander, volgens u?
0: Veronique, het gaat iets over wat jij vorige week vertelde tijdens Biechtse of Lichtse. Elke ochtend rond 6:15 vertel jij een verhaal.
1: Uh-huh.
0: Dan is het aan ons om te raden of dat echt gebeurd is of niet. Nu ging het vorige week over een frituur en dat je ooit...
1: Over mijn bestelling ging het.
0: Nee, het verhaal ging over of dat je voor het goede doel ook de frituur ging uitbaten.
1: Ja, klopt.
0: Maar je vertelde daar ook jouw frituurbestelling.
1: Ja.
0: Wat bestel je altijd in de frituur?
1: Een kleine friet met stoofvlees erop, dat zo goed wak kan worden, die frietjes. En dan een curry speciaal ernaast en verse tartaar.
0: Ah wel, er is één ding dat me echt enorm tegensteekt aan die bestelling.
1: Oh, uiteraard. Allee, wat nu weer?
0: Alles apart vind ik dat prima. Maar saus op je frieten...
1: Ah ja, die moeten zo wel wak worden.
0: Degoutant vind ik dat.
1: Wat?
0: Ja. Saus hoort van de frieten.
1: Maar niks.
0: Jawel.
1: Maar nee, die tartaar zit apart.
0: Maar dan worden die frieten toch helemaal wak.
1: En wel, dat is net de bedoeling, Sander.
0: Oh nee, dan hangen nu vingers vol. En weet je wat dan
1: vingers?
0: Ook?
1: Je kunt ook met bestek eten, hè?
0: Dat heb ik nog niet uitgevonden bij onze Sint-Niklaas. Kennen we dat niet, bestek?
1: God, echt waar.
0: En het ambetante vind ik ook, de onderste laag van je frieten heeft geen saus dan. Want
1: jawel, dat trapt daar gewoon door.
0: Nee.
1: Lekker veel.
0: Nee.
1: Oh, jawel.
0: Nee.
1: Allee, hoe moet het dan voor u zijn? Wat is uw bestelling?
0: Klein frietje, Jopie saus. In een potje.
1: Gelukkig.
0: In een potje. Niet erop, in een potje. En een bikje burger en een boulet speciaal met tomatenketchup.
1: En dat is al van saus?
0: Ja.
1: Niks, er moet veel saus op.
0: Nee.
1: Oh,
0: ik
1: is het
0: vind
1: toch
0: het
1: raar,
0: echt degulas eigenlijk. Ja.
1: Oh, degulas zelfs. Hier, en was een Frans nog eens bovenal.
0: Ik vind dat we het nog eens in de ochtendclub moeten smijten.
1: Allee.
0: Ben jij team Sander en hou jij jouw saus van de frieten? Of ben jij team Veronique en gooi jij alles op die frieten?
1: Nee, niet alles, Sander. Gewoon uw stoofvleessaus, dat goed wak wordt. En dan stopt het dan die nog eens in uw tartaar of in uw mayonaise of in uw whatever.
0: Ben jij een wakke, zoals ons Veronique? Een wakkertje? Of ben jij een apartje?
1: Of een stijver.
0: Ja. Oh, allee, man.
1: Stijfrietje.
0: Heb jij graag een stijfrietje zoals ik en de saus ernaast? Of een wakfrietje zoals Veronique met de saus erop? Allee, bon. The Black Eyed Peas, I got a feeling.
1: I got a feeling.

0: vraag het nog, Sanderke.
1: Ja, we zijn aan een soort bevolkingsonderzoek bezig.
0: Ja.
1: Hou jij van je saus op de frieten of mm-hmm. naast de frieten?
0: En ben je ook naar de reacties aan het lezen?
1: Het gaat echt vrij gelijk op, eigenlijk.
2: Niks van.
1: Jawel.
2: Maar echt waar.
1: Je hebt nog even de tijd om je mening te geven. Na 8 uur zullen we de resultaten van dit bevolkingsonderzoek bekendmaken. Vind jij dat saus op de frieten hoort of ernaast? Laat het nog even weten in de Nostalgie-app.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
10: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
9: Dat is goed vastgezet, hè.
10: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
9: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
10: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
9: Ja.
11: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
12: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Nekkerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
13: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
14: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
0: Nostalgie. Goedemorgen, 1 voor 8. Hier is het nieuws voor het uur met Bart van Langenhoven. En Bart, justitieminister Verlinde pakt de financiële fraude strenger aan.
15: Het federaal pakket krijgt een speciale afdeling die alleen maar de financiële misdaad gaat aanpakken. Het gaat om 30 personeelsleden, onder wie een procureur, magistraten, juristen en ambtenaren. Allemaal gespecialiseerd in economische misdrijven zoals sociale en fiscale fraude en corruptie. Tegelijk wil de regering De Wever de rest van die strafrechtelijke macht versterken met honderden aanwervingen bij justitie, politie en inspectiediensten. In Brussel betogen straks de vakbonden tegen de sociale plannen van de regering De Wever. En dat gaat verkeersproblemen veroorzaken. Dus als je naar Brussel moet, doe je dat best niet met de auto, maar met de trein. Betogers vertrekken rond 11 uur aan het Noordstation. Bij de laatste manifestatie waren ze met 80.000. En in scholen staken ook sommige leerkrachten. Bij de lijn en MIVB rijden er ook minder bussen en trams. En vanop Brussels Airport vertrekken er minder vliegtuigen. Vanuit Charleroi zijn er dat helemaal geen zelfs. In Gent blijven zeker appartementen, 8 appartementen, voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren aan de Europalaan gisteravond. Bevestigt burgemeester Matthias de Klerk. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon. De Gentse brandweer ontruimde het hele gebouw en evacueerde zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten gewond. En koning Boudewijn wilde in hongerstaking gaan in zijn verzet tegen de abortuswet van de regering van premier Wilfried Martens. In 1990 was dat. Naast troonsafstand en ballingschap. Dat staat in de nieuwe biografie over onze voormalige koning Boudewijn, geschreven door een professor van de UCL. Die kon als allereerste de persoonlijke dagboeken van Wijlen Boudewijn inkijken. Uiteindelijk kwam het niet zo ver en verklaarde de regering Martens dat de koning in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren, zodat hij de wet van de, of zodat hij die abortuswet legaliseerde, niet moest ondertekenen. Of zoiets.
2: Nostalgie weer.
15: Stilaan, brede opklaringen. In de loop van de dag meer bewolking, maar het blijft meestal droog bij 14 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien, ook met onweer, maximaal tot 15 graden. Donderdag eerst buien, daarna opklaringen vanaf de kust bij frissere 13 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
16: Veronique en Sander.
0: Dinsdagmorgen, kijk eens aan. We zijn alweer een dag verder geraakt. En welkom bij Nostalgie, waar muziek beter binnenkomt dan eender welke wekker. We hebben er veel zin in en steur je met plezier mee.

0: Madamski en Seal en Killer. Die discussie die loopt hier de spuigaten uit. Hoort saus op je frieten of ernaast? Dat is een beetje de vraag van deze ochtend. Ja, dat allemaal omdat Bokkie de Rapper morgen langskomt met zijn bokstaaf. Zijn
1: dat was de reden, hè.
0: Zijn nieuwe frituursnack.
1: En het loopt hier weer volledig uit de hand.
0: Dat heeft hier van alles in gang gezet. Ja, we hebben het gevraagd aan de warmste club van het land. De club van nostalgie. En ik moet wel eerlijk zeggen dat de reacties...
1: Ga je eerlijk zijn?
0: Vrij duidelijk zijn.
1: Dat dacht ik ook, ja. Heel veel mensen zijn het met mij eens. Christine, die heeft in de app gestuurd saus op de frietjes. En dan nog liefst nog mengen. Andaloes met mayonaise of met stoofvleessaus. En dan mayo en ketchup er ook nog op. Hoe vettiger, hoe prettiger. Christine, dat is een vrouw naar mijn hart, hè. Sven uit Putten, die zegt team Veronique, saus erop, zalig. Heidi ook, stoofvleessaus op de frieten. Lekker wakke frietjes, yummy. En Dirk, die stuurt ook, Veronique, ik kom frietje bij jouw etens, hè. Jawel, altijd welkom. Ik vind dat kei lekker. Marino uit Reti zegt ook, Sander, frieten met stoofvleessaus laten indringen. Dan zit de smaak in de frietjes. Lekker, lekker. En Sander, als je dat nog niet geproefd hebt, dan weet je niet wat je mist. Heb je dat eigenlijk trouwens al geproefd, Sander?
0: Ik heb nog nooit in mijn leven stoofvleessaus besteld, voilà. Ook zelfs.
1: Maar dus... voilà, dat is het. We zijn er.
0: Ja. Moet wel zeggen...
1: Moment toch, de wereld gaat open gaan voor u?
0: Er zijn ook mensen, voor alle duidelijkheid, die het ook... En ik ben niet een andere paria, die... Ilse uit Afligem bijvoorbeeld, die zegt sowieso in een potje... En niet op de frietjes. Wie is er hier nog allemaal? Ja. Dan is het op natuurlijk. Nee, er zijn heel veel mensen. Hij zegt, saus naast de frietjes, geen slappe frieten, trekt op niks, zegt Dirk van Hullen, onder andere. En er zegt ook iemand, stoofvleessaus op de frietjes, maar pas thuis, zodat ze niet kunnen indringen.
1: Maar gallen ze niet mee, hè. Dat is net de clue. Je moet ze in het frituur laten opdoen. Tegen dat je dan thuis bent, zijn die lekker wak. Dat is heel het verhaal, just, hè?
0: En onze vriend van de vrijdag, Sieg de Donker, die heeft ook gestuurd in de app.
2: Als je echt een barbaar bent, dan neemt je saus op je frieten. Een normale mens doet dat apart in een potje.
1: Voilà. Maar Sieg zou eens moeten weten wat voor een barbaar dat ik ben, hè.
0: Dat snap ik helemaal.
1: En we hebben nog iemand aan de lijn hangen. Vanessa uit Iksmuiden. Die zit duidelijk ook in mijn kamp. Goedemorgen, Vanessa.
3: Hey, goedemorgen Veronique en Sander.
1: Ja, jij snapt mij helemaal, hè, maar jij maakt wel onderscheid in je sausjes.
3: Ah, wel, ik snap u helemaal, inderdaad. Maar er mag alleen stoofvleessaus op de...
0: Oei,
1: en ze is weg.
3: Bovenop.
1: Ah, ja.
3: Maar
1: ja.
3: Zonder stoofvleessaus heb ik liever mijn sausjes apart.
1: Ah, wel, ik ben idem dito. Stoofvleessaus erop, lekker wak. En alle andere sausjes, zoals mijn verse tartaar, ernaast.
0: Vanessa, jij wil Veronique ook iets leren kennen in de wonderwereld van het frituren, hè? Want er is iets dat jij het liefste van al eet.
3: Absoluut. En Veronique, je gaat dat echt super lekker vinden.
1: Oh, tell
3: me. Je moet eens een julienke bestellen in de frituur.
1: Een julienke? Dat ken ik niet.
3: Ja,
1: wat is dat?
3: Dat is met stoofvleessaus, mayonaise, gebrande ajuintjes en stukjes viandel.
1: En
3: je moet dat gaan halen in de frituur en meenemen naar huis. Tegen dat je thuis bent, zijn je frietjes super zompig. Oh. Heerlijk. Proberen.
1: Ik ben helemaal in. Ik zit in uw team, joh. Vanessa, ik ga dat bestellen. Een julienke noemt dat.
0: Een julienke.
3: Ja, wanneer gaan we een frituurke doen?
1: Anytime, ik heb al honger.
0: Kijk goed. Komt helemaal in orde. Ik voel hier al een frituurdate opkomen. Vanessa, ik ben het niet met je eens, maar toch ga ik je nog een prettige ochtend wensen.
3: Dankjewel, jullie ook alle
1: twee.
0: Geniet ervan,
3: dadah.
0: Ik heb honger, Veronique. Ik heb echt honger.
1: Ik ook.
0: Het is 8:13 en we zijn al over de frieten bezig. Maar bon, we gaan de honger stillen met goede muziek. Kiss and I Was Made For Loving You. Goedemorgen.

0: Ik ben de kokjes die aan het opzoeken waar ze ergens een Juliette kan gaan eten.
1: Ja, ik ken dat niet. Maar dat zullen ze overal wel hebben zeker.
0: Ja, ondertussen is ook nog Johan, die stuurt een trog. Dat is ook lekker. Een groot pak friet met stoofvleessaus en balletjes in tomatensaus erop.
1: Oh,
0: en dan
1: Mia.
0: Nog eens een kwak mayonaise.
1: Mia.
0: Dat is misschien van het goede te veel.
1: Dat vind ik de rare mix. Met balletjes in tomatensaus. Ah, kabah.
0: Ik denk dat ik dat wel heel lekker zou vinden.
1: Maar bon, onze berichtjes blijven wel binnenkomen hè, over die saus op de frietjes. Ja of nee, ik heb er echt al honger van gekregen. Serieus, mijn maag begint al te grollen. Maar focus de kok, focus. Want straks moeten we spelen voor zo'n Veronique de Mok. En als jij met mij een team wil vormen, stuur dan het woordje mok in de app. En wie weet wordt die dan wel van jou.
0: Zou je daar frieten in kunnen doen in die mok en daar een kwak mayonaise?
1: Ik steek daar alles in, jong.
0: Oké.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
6: In nomine Patris et Filii Spiritus Crocii.
7: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
6: Zonder om te missen.
7: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht op Hemelvaartsdag. Om 14:40 live op Play.
6: Amen.
8: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
0: Hoi Pieploy, Jens en Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: toch een Aalsterse specialiteit binnen. Oliebollen met stoofvleessaus en pickles. Eten ze daar op het carnaval blijkbaar.
1: Gross.
0: Dat vindt zelfs Veronique de Kok erover.
1: Ja, nee, dat vind ik niet lekker. Smaltbollen zijn top. Maar lekker zoet, maar toch niet met dat.
0: Met stoofvleessaus?
1: Akeba. Mia.
2: Beroemd in 30 seconden.
1: Goedemorgen, ondertussen bijna 24 over 8. En we gaan weer spelen, hè, voor zo'n Veronique de Mok. En vandaag doen we dat met Ivo uit Hamme. Goedemorgen, Ivo.
3: Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen, Sander.
0: Helaba.
1: Vertel eens, op welke goede wei zit jij nu?
3: Ik ben wel van Aartselaar, hè? Niet van Hammen. Hè?
0: Oh.
1: Oh, dat is een foutje van de redactie. Dankjewel.
3: Dat is al niet een bonuspunt, dus. Hè?
1: Dat is...
0: Allee, het is goed omdat je zo'n lieve bent. Wat ben je aan het doen, Ivo, op dit moment?
3: Ik ben klaar om te beginnen werken.
0: En wat doe je van werk?
3: Ik ben chauffeur, ik ben veilig met pensioen. En ik doe dit als bijverdienst, een dag of twee, voor de collega's een beetje te blijven koeieneren.
1: Dat is ook wel goed. Dat vind ik wel goed. Zeg even, we gaan direct spelen. Misschien kan dat extra bonuspuntje nog van pas komen. Ik ga zo meteen een aantal figuren, bekende mensen, omschrijven. De bedoeling is dat jij er 3 juist raadt binnen de 30 seconden. En als dat zo is, dan is die mok van jou. Hè. Dat is duidelijk?
3: Perfect.
0: En anders moet je toch naar Hamme verhuizen, Ivo. Dus dan kan er niks aan doen dan.
1: Oké, okay, Ivo,
3: ja, okay.
1: Here we go. Amerikaanse zanger en gitarist, de lead singer van Nirvana. Blonde haren, hoe heet hij?
3: Kurt Cobain.
1: Yes, binnen. Belgische zanger, mooi, het leven is mooi. Heet eigenlijk Arthur Achille Wiltura. Albert. Ja.
3: Wiltura.
1: En dan, voormalig premier van België, van de partij Anders. Zijn vader heet Herman.
3: De Croo.
1: Ja, Alexander De Croo. Ja, dat keur ik goed. De Croo was goed.
0: Je hebt zelfs geen bonuspunt nodig, Ivo.
1: Nee, dat ging vanzelf.
3: Nee.
1: Vingers in de neus. Ja.
3: Met die poststakingen en die toestanden allemaal. Mm-hmm. En dat bonuspunt in gedachten houdend. Ja. Is er geen mogelijkheid dat je die mok persoonlijk komt afgeven?
1: That's a nice try, Ivo.
0: Mocht je nu in Hamme wonen, Ivo, dan had ze dat met plezier gedaan. Maar Aartselaar...
3: Ja, het zijn die poststakingen altijd.
1: Goed geprobeerd, maar ik moet zelfs naar het UZ Gent, dus dat gaat niet lukken, joh.
3: Oké.
1: Maar toch welkom in ons clubje.
0: Maak er nog een mooie dag van.
3: Ja, heel zeker.
1: Bye-bye.
2: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee. Als

0: natuurlijk zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat wel doen. En dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. Dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V. Vanstalige liberale coalitiepartner van MR schiet het voorstel alvast niet af. Zorgmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressie van patiënten of bezoekers. En dat gaat van verwijten over bedreigingen tot fysiek geweld, blijkt uit onderzoek van Preventie- en Beschermingsdienst op het werk IDW. Door die agressie voelen zorgmedewerkers zich uiteraard minder veilig, minder geëngageerd en minder betrokken bij hun werk en vergroot het risico dat ze uitvallen. En Volksgezondheid gaat de twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak opnieuw testen, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn. Onze landgenoten zullen dus langer in dat Universiteitsziekenhuis van Antwerpen moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen.
1: Het weer met Erwin Franks.
2: Vandaag worden wat minder buien verwacht. Afgezien van een enkel exemplaar is het in de meeste gemeenten en steden droog, met een afwisseling van veel wolken en wat zon. Het wordt wel een frisse dinsdag bij temperaturen rond 14 graden. Morgen zijn de buien terug en dit keer gaat het om veel en stevige buien met kans op onweer en ook de wind steekt een tandje bij. Hierdoor voelt het bij momenten erg guren. Donderdag en vrijdag geen verandering.
3: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: Passeert nog in die Amazing 1000. Vanaf 9 uur duikt Alexandra er weer in.
1: Ja, maar onze Bart van het Nieuws is er even komen bijstaan. Je hebt het nieuws?
2: Ja, op de E17 vanuit Antwerpen richting Gent gebeurde een ongeval. In de Sint-Niklaas-West, daar zijn twee rijstroken versperd. Je schuift aan tot Beervelde. En je verliest daar meer dan 2 uur op die E17 vanuit Antwerpen richting Gent. Dus best een alternatieve weg zoeken.
1: Dat denk ik ook, ja. En ik moet zelfs naar het UZ in Gent. Dat belooft voor de productie dan.
0: Dat wordt een leuk...
1: Dat is niet leuk.
0: Bon, het is deze week Songfestivalweek. Vanavond de halve finale met ons Isilla.
1: Ga jij kijken, Sander?
0: Ik zal het wel een beetje volgen natuurlijk om onze landgenoten te steunen. Echt kijken ga ik niet doen. Ik vind het een beetje dubbel dit jaar. Met de,
1: dat snap ik.
0: De commotie die er rond is, maar ik zal het wel een beetje volgen.
1: Ja.
0: Maar gisteren hadden we Eurosong Legacy aan de lijn. Hè?
1: Ja, en in de Verofoon natuurlijk was dat Tom Dice. Dus aan wie heeft hij nu die Verofoon doorgegeven? Misschien ligt hij nog gewoon thuis en horen we straks zijn vrouw Cato wel aan de lijn. Dat kan natuurlijk, hè? Of misschien wel iemand helemaal anders. Er zijn al heel wat verrassingen geweest in die Verofoon. We gaan straks gewoon eens bellen. Maar eerst even die beentjes los met David Bowie.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
8: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Goedemorgen, Gert Verhulst hier. De ochtendtraditie bij de Verhulstjes is natuurlijk opstaan met Veronique de

0: Ja, bij wie gaan we terechtkomen? Kom Sander, we gaan meteen bellen, ik wil het weten.
1: Goedemorgen, mijn Red Sebastian.
0: Oh, Seppe, goedemorgen. Dag Seppe, hoe is het mee?
1: Heel goed, heel goed.
0: Allee, ja, Seppe zeg ik al. Red Sebastian moet ik natuurlijk zeggen. Hè? Ja, natuurlijk. Ik heb u een paar weken geleden nog gezien, 2 weken geleden nog gezien. En je hebt het behoorlijk druk, hè? Vertel eens, waar zijn ze al mee bezig?
1: Wel, mijn nieuwe single is vrijdag uitgekomen. Ja. Ik heb daar keihard aan gewerkt. Ik heb mega veel muziek geschreven en ik ben blij dat ik eindelijk het eerste ervan terug mocht delen vrijdag, want het was er alweer even geleden sinds dat mijn plaat is uitgekomen. Dus ja, ik ben vooral daarmee bezig. En ja, naar de zomer toe en terug bouwen. Hè.
0: Zeg Sander, kun jij daar eens niet even opzoeken, dat nieuwe nummer? Ja, laat dat eens horen.
2: Seb, hoe heet het nummer?
1: Champion.
2: Ik ga dat even opzoeken.
0: Like a real champion.
2: Want dit is live, hè, Seb? Oké. Okay. Ja, ik heb het gevonden, denk ik. Ja, laten we eens samen naar het refreintje luisteren. Right,

0: Amai, dat klinkt wel internationaal, vind ik.
1: Ik vind het keigoed.
0: Ik vind dat ook keigoed. Amai, zeg,
2: het is zo wat meer 80's. Het is met een kleine 80's knipoog erin. Dus ik denk dat het ook perfect bij nostalgie past. Ik
0: wou sowieso.
1: Ik wou zeggen, het klinkt al nostalgisch. Het klinkt
0: hey,
1: al.
0: En schrijf dan muziek voor ons. Dat is goed, hè? Dat is goed, hè? Zeg, Sippe, je bent wel goed vertrokken hè, na je deelname aan het Songfestival vorig jaar.
2: Ja, dat is echt een enorme springplank geweest. Sinds Eurosong heb ik echt op een rollercoaster gezeten. Ja. En dat is echt zot wat ik al allemaal heb mogen doen. Ja.
0: Zeg, vanavond de eerste halve finale van dit jaar. Hoe sta jij nu tegenover die in Eurosong?
2: Ja, wel, het is een beetje moeilijk. Hè? Want uiteindelijk, Eurovisie voor mij is altijd een safe space geweest. En momenteel is dat niet echt. Dus ik hoop dat dat naar de toekomst toe, dat Eurovisie niet kapot gemaakt wordt. Ja. En dat dat wel terug positief evolueert. Maar ja, dat terzijde wens ik de kandidaat Essila, die voor België gaat, wel super veel succes. Want uiteindelijk, het is wel echt een circus waarin dat je terechtkomt.
0: Dat zal wel.
2: En ja, niemand kan je daarop voorbereiden. Dus ik hoop dat ze er toch een beetje van kan genieten. En dat ze haar vooral helemaal smijt. En ja, dat ze voor die finale knokt.
0: Ja, zeg maar, die Essila, hè, onze Belgische inzending. Wat verwacht je zelf van haar?
2: Wel, ik vind het een heel tof nummer. En ik heb ook al wat beelden zien passeren op de socials. Mm-hmm. Dus het klinkt allemaal veelbelovend en het ziet er goed uit. Dus ik denk wel dat ze dat supergoed gaat doen. Ik heb haar ook nog aan de telefoon gehad. Omdat ik zei tegen haar van, als je nog vragen hebt, bel mij, stuur mij. We kunnen er altijd over babbelen.
0: Heeft ze gebeld? Heeft ze gebeld?
2: Ja. Ja, we hebben contact gehad net voordat ze vertrok eigenlijk naar Wenen. En nog wat zitten babbelen daarover. Want uiteindelijk, ik heb dat ook gedaan met Gustave en met Boosty. Daarover gebabbeld.
0: Ja.
2: Maar hoeveel dat je daar ook over babbelt, dat was echt op het moment zelf dat je daar wordt ingesmeten. Dat heb ik haar ook gezegd. Ik zeg van, gewoon go with the flow en smijt je.
0: Zeg, dat is en wat denk je? Gaan we die finale halen, denk je?
2: Well, ja, ik hoop een beetje dat ze de vloek doorbreekt van de afgelopen 2 jaar.
0: Oh, dat zal dan wel. Ja. Wij gaan duimen alleszins. We gaan duimen.
2: Hè? Ik ook.
0: Oké, Seppe, heel veel succes met je nieuwe single. Heel leuk om je nog eens aan de lijn te hebben. En tot binnenkort ergens aan de tafel of in de jury nog eens. Hè?
2: Yes, merci.
0: Salut.
2: Dikke merci.
0: Doei.
3: Wie komt de Verofoon terecht? Je hoort het morgen om 9:15.

0: 5 voor 9 en onze Alexandra die is hier al binnengewandeld. Maar lieve schat, wij gaan geen vrienden blijven. Hè? Want we hadden het net over die frietjes.
1: Met of zonder saus. Is dat de voorwaarde voor de vriendschap?
0: Ja, nee. Dat moet wak worden met lekkere saus daarop van dat stoofvlees. En jij zegt gewoon nee.
1: Nee, ik ben niet helemaal akkoord. Ik doe dat soms wel, maar er mag echt niet te veel saus op de frietjes. Ik moet die frietjes nog genoeg proeven, anders dan proefde die fritten toch
0: maar
1: niet
0: meer. Maar die zijn wak, dat is toch lekker? Moet de verse tartaar wel, hè? Dat is wel niet akkoord.
1: Het moet echt wel verse tartaar zijn.
0: Ja.
1: En ook heel goed stoofvlees.
0: Ja, dat is wel een vereiste.
1: Anders is dat ook een bummer.
0: Aangemaakt met maïzena en zo. Nee.
1: Oké. Okay. Is dat nog een klein beetje oké? Zo'n vriendschap?
0: Ik kan toch proberen met zo'n lekker frietjes.
1: Slaap er eens een nachtje over.
0: Joh.
1: Laat het mij morgen weten.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: Dan trek ik aan, doe ik haar microfoon niet meer open. Hè. Zo simpel is het. Ik sta hier aan de knoppen. I'm every woman. Ja, zo gaat dat. Chaka Khan is straks de volgende in de lijst na het nieuws.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app. Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, Marieke wel. Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
7: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
6: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
8: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
12: De tijd van het jaar!
11: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de Oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
13: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
11: De Oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
14: Hoogstraten aardbeien.
15: Nostalgie.
1: Het is 1 voor 9. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En de zorgmedewerkers krijgen blijkbaar steeds vaker te maken met agressie.
16: En die komt van patiënten en bezoekers. En dat gaat van verwijten over bedreigingen tot fysiek geweld, blijkt uit onderzoek van Preventie- en Beschermingsdienst op het werk IDW. Door die agressie voelen zorgmedewerkers zich ook uiteraard minder veilig, minder geëngageerd en minder betrokken op het werk. En vergroot het risico dat ze uitvallen of ziek worden. Volksgezondheid gaat de twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak opnieuw testen, omdat er is resultaten van de eerste tests onduidelijk zijn. Onze landgenoten zullen dus langer in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen van het hantavirus. Moet de Britse premier Starmer dan toch ontslag nemen, ook al zei hij gisteren in een toespraak dat hij dat niet zal doen? Toch krijgt hij al maar meer kritiek en meer tegenstanders, ook binnen zijn regering en Labour-partij, na de serieuze nederlaag bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Meer dan 70 partijleden willen dat Starmer vertrekt en ook ministers vragen hem om daarover na te denken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen hield Labour 1063 zetels over van de ruim 2500 die de partij er had. Reform UK van Brexit-gezicht Nigel Farage die ging van slechts 2 zetels naar 1453.
1: Man, dat is gigantisch
16: dat
1: gewoon.
16: Is een verplettering.
2: Hier weer.
16: brede opklaringen. In de loop van de dag meer bewolking, maar het blijft meestal droog bij 14 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien, ook met onweer. Maxima morgen tot 15 graden. Donderdag dan eerst buien, daarna opklaringen vanaf de kust bij een frissere 13 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Meezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Meezing 1000.
9: Alexandra Potvin.

0: De toon is gezet, levert Chaka Khan en I'm Every Woman op 375.
1: De nostalgie, Mezing 1000.
0: Ja, daar zitten we nog altijd in, nog 3 dagen Mezing Top 1000. En ja, dinsdag voormiddag, dat zijn meestal de momenten met veel file. Ik heb nog eens gekeken, er zijn nog wel wat files op dit moment. Dus als je nog onderweg bent, ik hoop dat het allemaal vlot gaat. Dat je goed op je bestemming geraakt zonder al te veel file-leads. En anders zingen we die stress van ons af, dan is dat zo vergeten. Vanuit de studio zie ik bijna waar het gaat gebeuren. Park Middenvijver, 27 juni. Duizenden mensen, armen in de lucht, meebrullen met Robbie Williams. Wij van Nostalgie zullen daar ook allemaal bij zijn. We zijn nu al aan het oefenen voor dat Mezingfeest. En dat kan nu met zijn nummer op 374. Blijft een heerlijke hit. Ondertussen al bijna 26 jaar geleden. Robbie Williams.

Pet Shop Boys op 373 met Always On My Mind in de Amazing Top 1000. En dit is zo'n nummer waarmee jij waarschijnlijk al hebt meegebroeld. Ooit in het Sportpaleis. Ja, toen heette het nog gewoon Sportpaleis. Nu is de AFAS Dome. Clouseau daar live gezien? Je mag het me laten weten in de app. Meezingen met Nobelprijs 372. Ja.

0: gestuurd. Donald Trump zijn lijflied. Ja, dat gaat er niet van komen. De Nobelprijs. Clouseau hoor je in de Amazing Top 1000 op 372.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Gimme van ABBA. Ja, ze staan er echt veel in de lijst. En komen nu eens terug op nummer 367. En ook naar de 60s. Toen wisten de Beatles het al. Ze hadden het al door. All You Need Is Love. En vandaag hebben we het nog altijd even hard nodig. Misschien nog meer zelfs. En ben ook heel blij, want mijn favoriete medegroep uit Nederland, uit de 80s, die komt er ook aan.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Hemelvaart.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
8: Het is Toyota.
7: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: De Nostalgie Amazing 1000.

0: nostalgie.
1: Amazing 1000.
0: Nummer 370.

Bij mij kan er al niks meer fout gaan op deze dinsdagvoormiddag. Ik heb de Dolly Dots gehoord. Love Me Just A Little Bit More op nummer 370. En ik speelde daarnet ook Clouseau en kreeg foto's binnen van Muriel. Koen in het Sportpaleis, Ava's Dome. En Fanny stuurde al 7 keer geweest naar Clouseau. Hopelijk doen ze het nog eens. Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Gaat Clouseau dat nog doen? Die optredens in de Ava's Dome. Amazing Top 1000 met nu een zangeres die echt een fenomeen bereikt in Frankrijk. Ze verkoopt daar nog altijd gigantische concertzalen uit. Ze geeft bijna nooit interviews en laat zich heel weinig zien in de media. En dat mysterieuze maakt haar waarschijnlijk nog een stuk interessanter. Grote hit uit 1991, ook nog gecoverd door Kate Ryan. Maar dit is het origineel, wordt nog altijd enthousiast meegezongen. Ook als je niet goed Frans kan, is het geen excuus om mee te zingen. Nee, om niet mee te zingen. Dus doe maar. Hier is Mylène Farmer en Désenchantée.

makkelijk om mee te zingen. De look van Roxette op 368. Dinsdag voormiddag. Je luistert Nostalgie. De Amazing Top 1000. En misschien op weg naar voor jou ook een lang weekend. Och, ik heb die weerman gehoord vanochtend. Het weer is iets minder de komende dagen. Maar dat trekken we ons niet aan. Hè. Ik kan nog zoveel andere dingen doen. Ook als het geen mooi weer is. En de muziek zit altijd goed. Met alweer ABBA in de lijst. Deze keer. Ja, een geweldige hit, hè? Ook ingespeeld op de discorage destijds. En op 367 kan je meezingen met Gimme, Gimme, Gimme.

0: Gimme op 367.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Ah? Rat in the Kitchen van UB40 komt er inderdaad aan. Iets wat je niet wil meemaken natuurlijk. En normaal gesproken ook nog Vanessa Paradis. Maar ja, die wil niet komen, dus dan gaan we gewoon naar het volgende. Ah ja, toch wel. Be My Baby op 363 en net voor 10 uur.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
3: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama, dank u!
6: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
7: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De meest meezingbare lijst. De

Mark Ronson en Amy Winehouse. Het is ongelooflijk, maar in juli is het alweer 15 jaar geleden dat ze overleed. Het lijkt echt nog maar een paar jaar. Maar haar muziek blijft natuurlijk voor altijd bij ons met één nummer in deze Amazing Top 1000, die Valerie. En hoor je op 365. Hoe gaat het daar aan de andere kant op deze dinsdagvoormiddag? Wil het allemaal een beetje lukken en helpt de muziek bij wat je dan ook wil of moet doen? Je mag het altijd sturen in de Nostalgie-app. En vooral blijven meezingen. Zometeen met Vanessa Paradis. Ze was toen piepjong en heel geliefd en ook verliefd. En ze kreeg van haar toenmalig lief Lenny Kravitz een nummer cadeau. Dat speel ik zometeen. Eerst een vraag waarvan Foreigner een nummer maakte. En jij mag meebrullend naar het antwoord zoeken. I want to know what love is. Nummer 364.

0: Dat is een kleinigheidje, hè. Voor je lief een nummer schrijven. En dat deed Lenny Kravitz destijds voor Vanessa Paradis, Be My Baby, op 363.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
2: You're beautiful. You're beautiful.
0: Komt James Blunt eraan. Ik ben zeker dat je deze helemaal van buiten kent. You're beautiful op 359.
3: That don't impress me much.
0: Zingt Shania Twain na het nieuws in de lezing top 1000 op 362.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
9: joehoe
8: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
11: Ja!
12: Maar ja.
10: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
13: Oh ja! Maar ja.
10: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
14: Oh ja! Maar ja.
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
15: Ja, nog 1 meter. Oh.
16: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
17: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
18: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
17: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
19: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
20: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
19: Ook open op zondagnamiddag.
21: Dorso, ergonomisch slapen.
1: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 9:45. Nieuws krijg je van vrouwtje Kalion. Ach, vrouwtje, wat een miserie. Opgelet als je met het vliegtuig vandaag op reis vertrekt van op Brussels Airport.
22: Ja, het is echt miserie. De A201, de toegangsweg naar Brussels Airport, is volledig afgesloten door een gaslek bij wegenwerken. Je kan de luchthaven niet meer in of uit met de auto. De trein is op dit moment het beste alternatief. In Zaventem vertrekt vandaag ongeveer de helft van de vluchten door de nieuwe nationale vakbondsactie. Ook ruim de helft van de aankomende vluchten gaan door. In ons land leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een rapport van kinderrechtenorganisatie UNICEF. Ons land staat wel op de 11e plaats van 41 landen met hoge inkomens. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en ze scoren ook lager op basisvaardigheden zoals lezen en rekenen. Vooral kinderen van alleenstaande ouders, kinderen met een handicap of met een migratieachtergrond lopen een groter risico om in armoede te belanden. Het Rode Kruis Vlaanderen roept op om bloed te doneren. Want de bloedvoorraad staat zeer laag in Vlaanderen. Na de paasvakantie doneerden we plots heel wat minder bloed. En met de komende verlengde weekends kan het reserve nog verder krimpen. Als je bloedgroep B-negatief hebt, kan je het meeste helpen. Daar is de dalende voorraad alarmerend. Maar het Rode Kruis is ook bang dat er een tekort dreigt bij andere bloedgroepen. En bij sportkledingfabrikant Nike in Laagdal in de Senderloham is een 24-uren staking gestart. Het sociaal overleg tussen vakbonden en de directie leverde niets op. Het bedrijf kondigde enkele weken geleden nieuwe ontslagen aan. Zo'n 736 jobs dreigen te verdwijnen. Maar volgens de vakbonden heeft de directie wel genoeg geld, maar wil het gewoon niet genoeg budget vrijmaken voor een goed sociaal plan.
0: Ja, en veel sterkte aan iedereen die moet vertrekken op Brussels Airport. Als je wel in de auto zit op weg naar de luchthaven.
22: Ik denk dat dat niet makkelijk moet zijn.
0: Wat moet je dan doen? Kan je toch niet gewoon je auto achterlaten? En dan
22: ja, op een parking dicht bij het station staan om dan de trein te nemen, denk ik dan.
0: In ieder geval, als je onderweg bent, laat het maar weten. En als je er geraakt, ook heel graag. Ik hoop het voor jou natuurlijk.
9: Nostalgie weer.
22: Wisselend bewolkt, maar wel grotendeels droog met maxima tot 14 graden. Morgen mag je veel regen verwachten, met soms ook een stevig onweer en 15 graden. Donderdag dan eerst nog regen en onweersbuien. Later opklaringen vanaf de kust. Het blijft wel erg fris voor de tijd van het jaar. Met maxima tot 13 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
9: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Mezing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Mezing 1000.
11: Alexandra Potvin.

0: zonder jou.
1: Annabelle Willemans was 8 toen dit liedje uitkwam.
2: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: Dat heeft ze net gestuurd in de Nostalgie-app. En ook nog, het wordt nog geregeld voor mij gezongen. Ja, eigenlijk ken ik ook niet zoveel Annabelle. Annabelle van Hans de Boy op nummer 361 in de Amazing Top 1000 hier bij Nostalgie. Nog tot en met donderdag. Donderdag namiddag weten we wie er op 1 staat. En kennen we ook die top 10 waarvoor je nog altijd kan swipen, liken of niet. Dat doe je in de app of op nostalgie.be. Patrick van Put is in de tuin aan het werken met de oortjes in. Ik durf alleen niet mee te zingen voor de buren. Patrick! Daar zou ik me nu echt geen fluit, maar dan ook geen fluit van aantrekken. Gewoon gaan zingen is gezond. Zingen doet je goed, dus gewoon doen. De buren gaan het je vergeven, ik weet het. En anders zeg je maar dat het een fout is van Nostalgie. James Blunt en You're Beautiful, die krijg je zo meteen. En ook de twee grootste hits van Umberto Tozzi staan in deze Amazing Top 1000. En je hoort ze allebei voor 12 uur. Met nu deze Gloria op nummer 360.

0: 359 was voor James Blunt en You're Beautiful. Mauri die stuurt. We zijn flitspalen aan het repareren, aan het maken. Terwijl we luisteren naar nostalgie. Flitspalen moet je niet repareren, Mauri. Nee, iedereen moet zich natuurlijk aan de snelheid houden. Hey, je krijgt hier tijdens je werkdag ook boeiende verhalen van ondernemers natuurlijk. Zometeen ook echt iets speciaals. Van een sigarendoosje als kassa en een voorraad schoenen onder het bed naar twee succesvolle winkels. Hoe dat geëvolueerd is, hoe dat zover is gekomen, dat vertelt onderneemster Katrienje. Een heel straf verhaal over een goede 10 minuten.
1: Zometeen in de Nostalgie Meesterschap.

0: hemelsmezing moment op nummer 355. Kiss. Van Prince and the Revolution. Die hoor je zo meteen, 358.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Else Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
5: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
6: De tijd van het jaar!
5: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.

0: 15, 16 en 17 mei.
1: In nomine Patris et Filii Spiritus Christi.
2: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
1: Zonder om te missen.
2: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht op Hemelvaartsdag. Om 3:20 live op Play.
1: Amen.
3: De Nostalgie. Meezing 1000. Nostalgie.
4: Nummer 358.

0: Ah, dit vind ik echt een van de leukste hits uit de 60s. The Love Affair, 1968. Meezingen was dat op 357 met Everlasting Love. En dan nu weer naar de ondernemers. Elke dag bellen Marcia en ik met iemand die een bijzonder verhaal heeft. Katrien Verdievel die groeide letterlijk op tussen de schoendozen. Toch koos ze voor een totaal andere richting. Ze droomde zelfs van een carrière bij Artsen zonder Grenzen. Deed vrijwilligerswerk in India. En uiteindelijk bleef ze in België voor de liefde. En koos ze toch terug voor de familiezaak en de schoenen. Goedemorgen Katrien.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is Schoenen Verdievel in Nieuwpoort. Je hebt ondertussen ook een tweede winkel. En je ouders zijn de schoenwinkel gestart toen je nog heel klein was. Met een sigaardoos als kassa. Hoe ging dat, Katrien?
1: Ja, mijn ouders zijn eigenlijk begonnen in het jaar 71. Met twee keer niks. Die zijn van nul begonnen. Die sliepen in de kelder van de winkel.
0: Wow.
1: En de kassa was een sigarendoosje. En zo zijn die stelletjes aan opgegroeid.
0: Ja, jij bent ook opgegroeid in de winkel. Hoe oud was je toen je zelf je eerste paar schoenen verkocht?
1: Ik was 9 jaar toen ik mijn eerste paar schoenen verkocht. Ja.
0: Geweldig, geweldig is dat.
1: Ja.
0: Ja, en de lieveling van de winkel waarschijnlijk, hè? Ze kwamen misschien op de
1: hoes. Ja.
0: Maar je hebt eerst verpleegkunde gestudeerd, vrijwilligerswerk gedaan in India, ik zei dat. Wanneer is die liefde voor de schoenen dan teruggekomen?
1: Ik word er eigenlijk content van als ik de mensen kan helpen. En of dat in de zorg is of in de schoenwinkel. Als de mensen met plezier zien naar buiten gaan, dan is mijn dag gelukt. Ja,
0: ja en ondertussen zijn jullie ook een beetje gespecialiseerd in schoenen voor mensen met voetproblemen of moeilijke voeten.
1: Ja, dus tegenwoordig zijn er veel mensen die steunzolen dragen. En wij kunnen hen daarbij helpen. Sommige klanten komen zo in de winkel binnen een beetje gefrustreerd omdat ze op een ander niet direct een hoesting vinden of goed geholpen worden. En bij ons is het dan eigenlijk aan het juiste adres. Het is belangrijk dat je goed luistert naar wat de voeten eigenlijk nodig hebben.
0: Ja.
1: En dan het juiste advies geeft eigenlijk.
0: Ja, want het is zo belangrijk.
1: Ja, wat wij ook belangrijk vinden is dat onze medewerkers ook een goede vakkennis hebben. En daarom nemen we ze ook geregeld een keer mee op een fabrieksbezoek. Ja.
0: Ja, belangrijk. En schoenen moet je toch echt wel in een winkel kopen en kunnen passen en kunnen voelen en persoonlijk advies krijgen, denk ik, hè?
1: Ja, inderdaad, dat is heel juist gezegd. Ja.
0: Twee winkels ondertussen, Schoenen Verdievel en dan een Mephisto-winkel, allebei in Nieuwpoort. Achter elkaars hoek, heb je me net verteld. Dus als je nog eens naar het zeetje trekt, misschien met dit lange weekend dat eraan komt, en je wil gaan wandelen met comfortabele schoenen, dan is er één adres, of twee eigenlijk, Schoenen Verdievel of Mephisto in Nieuwpoort. Katrien,
1: Ik
0: wens jou daar nog ongelooflijk veel succes mee, want je voetjes die moet je blijven soigneren natuurlijk. Hè? Daar moeten we nog
1: aan. Natuurlijk, want je voeten dragen je lichaam mee en je moet er zorg voor dragen.
0: Zeker en vast. Dat is ideaal als afsluiter, denk ik. Nog een hele fijne dinsdag.
1: Dank u wel.
2: Waarom lokaal winkel hier?
3: Omdat vers van hier altijd beter smaakt dan diepvries van daar.
2: Oh, daarom.
3: Waarom winkel hier jij? Koop lokaal tijdens de Winkel Hierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
4: De nostalgie.
5: Amazing 1000. Nummer 358.

0: Bryan Adams, 355 met Heaven.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Gisteren ook gezien in het nieuws. Van paniek om geen ticket te hebben naar mensen die er plots te veel hebben gekocht. En nu zijn er nog massa's tickets te krijgen voor de concerten van Harry Styles in Amsterdam. Het kan snel veranderen. As it was dus. Zometeen op 351. Ja, het is geen goed idee hoor. Heb je het weer al eens gezien buiten? Teaspoon, 354.
2: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
3: Donderdag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
5: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
7: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
8: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

0: Je moet het er zelf wel een beetje van maken natuurlijk. Heaven is a place on earth. Hier bij Nostalgie doen we dat. Belinda Carlisle. Nostalgie. Ja, en vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. 15 landen proberen om in de finale te geraken. Ook Essila, die voor België gaat. Red Sebastian ging vorig jaar, weet je nog? Toen waren we allemaal zo ongelooflijk excited en ervan overtuigd dat hij in de finale zou geraken. Is niet gebeurd. Vanochtend hing Red Sebastian aan de Verofoon in Sta op met Veronique de Kok. En blijkbaar heeft hij Essila nog gesproken. Net voor ze naar Wenen vertrok.
1: We hebben contact gehad net voordat ze vertrok eigenlijk naar Wenen. En nog wat zitten babbelen erover. Want uiteindelijk, ik heb dat ook gedaan met Gustave en met
2: Moestie. Ja, met de voorganger.
1: Daarover gebabbeld. Ja. Maar hoeveel dat je daar ook over babbelt, dat was echt op het moment zelf dat je daar wordt ingesmeten. Dat heb ik haar ook gezegd. Ik zeg van, gewoon go with the flow en smijt je.
0: Ja, en zien wat het wel weer wordt. Ga jij trouwens vanavond kijken naar die eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival? Of heb je echt zoiets van, ik heb het gehad, mannetjes. België krijgt toch geen kansen. Je mag het me laten weten in de Nostalgie-app. Trouwens, in deze lijst hebben we ook al heel wat hits uit het Eurovisie Songfestival gehoord. Nu niet, wel een hele mooie, want hier is Bill Withers. We
3: are music. De Nostalgie Meezing Duizend.

0: Als je hem nog wil zien in Amsterdam... Tickets genoeg, dat heb ik dus gisteren gezien in het nieuws. Op resale-platformen worden ze aangeboden. En vaak onder de originele prijs. Dus het is het moment om nog tickets te kopen voor Harry Styles. Ik vroeg je, ga je vanavond kijken naar de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen, waar ook onze Essila aantreedt. En hoop natuurlijk op een plaats in de finale. Oei, oei, oei. Sabine stuurt, ik kan niet kijken, misschien een samenvatting op YouTube. En Chris stuurt, goedemorgen. Het is nog geleden van als ik kind was dat ik daarnaar gekeken heb. Het interesseert me totaal niet. Fabienne stuurt, ik denk dat we geen kans maken. Maar ook Sabine Van Wa zegt, ik kijk naar de halve finale waar België in meedoet. De finale alleen als we naar doorgaan. Ja, dat is ook een beetje zoals ik erover denk. Ik ga vanavond ook kijken en als we dan doorgaan, ook naar de finale. Maar dus niet zoveel interesse in het Eurovisie Songfestival. Kom aan, manneke.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Maar wel in deze lijst, daar ben ik zeker van. Die gaat verder natuurlijk na het nieuws met Let's Get Loud van Jennifer Lopez. Staat op 347. En ook Inner Circle komt piepen. 350.
2: Coachello! Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
0: Goedemorgen, het is 3 minuten voor 11. Tijd voor het nieuws met vrouwtje Caljon. Ja, vrouwtje, we waren bezig over die problemen aan de luchthaven. Ja. Blijkbaar is dat al opgelost.
6: Inderdaad, de A201, de toegangsweg naar Brussels Airport, was een tijd lang volledig afgesloten door een gaslek bij wegenwerken. Maar dat lek is intussen gedicht. Brussels Airport is opnieuw bereikbaar. Je kan dus stilaan terug richting de luchthaven rijden en ook de perimeter rond het gaslek is volledig opgeheven. Als alles veilig is, mogen ook de geëvacueerde buurtbewoners weer naar huis. In Zaventem vertrekt vandaag ongeveer de helft van de vluchten door de nieuwe nationale vakbondsactie. De Joodse gemeenschap stelt voor om rituele besnijders te controleren door een commissie van kinderartsen en neurologen. Het Antwerpse parket wil 2 Joodse besnijders voor de rechter brengen, omdat ze geen artsendiploma hebben. Daar is nu veel ophef over. Volgens de Joodse gemeenschap kan een commissie een lijst samenstellen. Joodse besnijders die dan een positief advies krijgen, worden erkend. Het zou een uitweg moeten bieden in een mogelijk langdurig juridisch conflict. Maar regeringspartijen willen eerst het gerechtelijk onderzoek afwachten. En duizenden vakbondsleden trekken op dit moment door de straten in het centrum van Brussel voor de nationale betoging. Ze protesteren tegen de sociale plannen van de federale regering. Dus als je naar Brussel moet, doe je dat best niet met de auto, maar met de trein. Bij de lijn en MIVB rijden er ook minder bussen en trams. Het is al de 10e grote actiedag en 6e betoging sinds begin vorig jaar.
1: Nostalgie weer.
6: Wisselend bewolkt, maar wel grotendeels droog met maxima tot 14 graden. Morgen mag je veel regen verwachten met soms ook een stevig onweer en 15 graden. Donderdag eerst nog regen en onweersbuien, later opklaringen vanaf de kust. Het blijft ook erg fris voor de tijd van het jaar met maxima tot 13 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
7: Alexandra Potvin.

Drama, daar gaan we niet voor, maar dat is wel een hele leuke van de Bee Gees. Je gaat ze nog één keer horen in de Amazing Top 1000. Maar dat is pas op de laatste dag, aanstaande donderdag dus. Tragedy op 349 en nu opwarmen voor... Jennifer Lopez met een soort van sporthymne. Ja, ook in die legendarische halftime show van de Super Bowl 6 jaar geleden. Moet je echt nog eens naar kijken.

0: Jennifer Lopez. Tegenwoordig half superster, half beauty influencer. Ze post de laatste weken opvallend veel Get Unready With Me filmpjes op Instagram, waarin ze haar eigen J.Lo beauty producten toont. Tot in haar bad zelfs mag je mee gaan kijken, ja. En dat is natuurlijk altijd succesvol. Maar kijk zeker nog eens naar die legendarische halftime show van de Super Bowl van 6 jaar geleden. Dit toen samen met Shakira en die komt er zo meteen aan.
1: Zo meteen in de Nostalgie Amazing 1000.
2: It's time for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina,
0: waka, waka, it's time for Africa. Op 343. En ik heb ook deze heerlijke Belgische hit om mee te zingen. Plastic Bertrand, Sa plan pour moi. Hoor je zo meteen op 346.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt dit?
5: Oh, dat klinkt goed.
4: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
5: Ah, maar dat klinkt nog beter.
3: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Open op Hemelvaart.
13: Dovi-keuken.
11: Wij maken uw keuken in België.
14: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
15: Halleluja, brothers en sisters.
16: Halleluja, brother Bobby.
15: Donderdag is het weer zover.
17: Hemelvaartsdag.
16: Halleluja.
15: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
14: Welke hemelse korting, brother Bobby?
15: Nee tegen BTW, brother vader.
16: Halleluja, brother Bobby.
18: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
19: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
20: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
19: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
21: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
22: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
21: Ook open op zondagnamiddag.
1: De Nostalgie Amazing 1000.

Meezingen met Bart van den Bossen voor de tweede keer al. Je hoorde hem ook al met de heuveltjes van Erika. En dit was gewoon Ga met me mee. Op nummer 345. Shakira Zometaan meteen met Waka Waka. Na een van de grootste Italiaanse liefdesklassiekers ooit. Een monsterhit. Het gaat over een relatie vol twijfel, spijt en passie dus. Minder simpel dan Ik hou van jou. Dat is wel wat we meezingen natuurlijk in het Italiaans. Ti amo.

0: is toen dit jaar Dai Dai. Zo heet het nummer voor het WK. Dat heeft ze bekendgemaakt op haar socials. En Shakira werkt daarvoor samen met een Nigeriaanse artiest en die heet Burna Boy. 14 mei is het officieel uit. En ja, dat WK, dat begint al bijna, hè. 11 juni gaat er heel snel zijn. De maanden vliegen echt voorbij. Ongelooflijk.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Filmnummer uit Armageddon. I don't want to miss a thing van Aerosmith. Die hoor je op 338. Ja, live-opname die ondertussen groter geworden is dan het originele nummer. Twee stemmen en duizenden mensen met kippenvel gaat zo meteen ook weer gebeuren, dat weet ik. Don't Let the Sun Go Down On Me van George Michael en Elton John komt eraan zo meteen, 3:42.
2: Zo sta je op.
0: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Saus op je frieten, degoutant vind ik dat.
0: Wat?
3: Ja.
0: Oh, jawel.
3: En dan worden die frieten toch helemaal wak.
0: En wel, dat is net de bedoeling, Sander.
3: Ik vind het echt degulasse eigenlijk. Ja.
0: Oh, degulasse zelfs. Hier, en voor zo'n Frans nog eens bovenal.
2: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
0: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
4: Wow, die werken echt super hard.
0: Ja, dat is de bouw, hè?
4: Maar gaan die daar zelf wonen?
0: Nee.
4: En gaan die daar ook niet werken?
0: Nee, nee.
4: Waarom doen die dan zo hard hun best?
0: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
4: Ook als het voor iemand anders is.
0: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
5: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
7: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
9: Ja, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
2: Nostalgie Amazing 1000.

een medley. Zo wordt dat officieel genoemd. En Tom & Sound kon dat goed. Disco samba. En daarvoor heel veel hartjes natuurlijk voor George Michael en Elton John met Don't Let the Sun Go Down on Me. Die disco samba stond op 341. Op weg naar Marcia trouwens. Die er is tussen 12 en 3. Met deze Amazing Top 1000. Daarna ook nog Sean en Linkje. Opnieuw tot 7 uur vanavond. Als je goed in choreo's, dan kan je ze meteen niet alleen meezingen, maar ook mee dansen met Madonna en Vogue. Naar deze The Police. De do-do-do, de da-da-da. Dat is nummer 3.

0: Madonna en Vogue op 339. En ik kreeg er net nog een filmpje van Jeroen. Die heeft echt mijn voormiddag gemaakt. We speelden de police met de do-do-do-da-da-da. En hij stuurt al vroeg van.
1: A-do-do-do.
0: Zalig. Dat is zijn babytje die al meezingt met de police. Fantastisch. I don't want to miss a thing. Zo is dat met de Meezing Top 1000. Zometeen vervolg met Marcia. Ik heb nog Aerosmith. I could stay.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Meteen ook een goede training voor je dansbenen, dit. Jazeker. Klok, klok, om dat vanmiddag. Om 337 zometeen.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
10: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2:12. Nieuws met Fraukje Kaljon. En Fraukje, jij begint met de discussie over de Joodse besnijdenis.
11: Ja, de Joodse gemeenschap stelt voor om rituele besnijders te controleren door een commissie van kinderartsen en neurologen. Het Antwerpse parket wil 2 Joodse besnijders voor de rechter brengen, omdat ze geen artsendiploma hebben. En daar is nu veel ophef over. Volgens de Joodse gemeenschap kan een commissie een lijst samenstellen. Joodse besnijders die een positief advies krijgen, worden dan erkend. Het zou een uitweg moeten bieden in een mogelijk langdurig juridisch conflict. Maar regeringspartijen willen eerst het gerechtelijk onderzoek afwachten. Het bedrijf achter het gehackte leerplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers. De gegevens van duizenden studenten en docenten van verschillende Vlaamse hogescholen werden vorige week gestolen. Het gaat dan om e-mailadressen en studenten-ID's. Wachtwoorden of financiële gegevens werden niet gelekt. Volgens het Amerikaanse bedrijf hebben de hackers de gestolen gegevens verwijderd. Of ze daar losgeld voor hebben betaald, vertelden ze niet. En de Britse premier Keir Starmer weigert op te stappen. Dat bevestigt hij aan zijn kernkabinet. Nochtans krijgt Starmer steeds meer kritiek en tegenstanders, ook binnen zijn eigen regering. Zijn Labour-partij verloor vorige week fors bij de lokale en regionale verkiezingen. Een van de ministers uit de regering van Starmer heeft intussen zelf ontslag genomen. Ze vroegen ook dat Starmer hetzelfde doet, maar dat is hij dus niet van plan. Volgens hem verwacht het land dat zijn regering gewoon voortbestuurt.
0: Nostalgie. Weer.
11: Wisselend bewolkt, maar wel grotendeels droog met maxima tot 14 graden. Morgen veel regen met soms ook een stevig onweer en 15 graden. Donderdag eerst nog regen en onweersbuien. Later opklaringen vanaf de kust. En het blijft ook erg fris voor de tijd van het jaar met maxima tot 13 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
1: Marcia Buerodi.
0: We are music. Yeah. 337.

0: Daar is ze, Diana Ross. In haar glitterend broekpak. Why do fools fall in love? 336 in de leukste lijst van het moment.
1: De nostalgie. Amazing 1000.
0: En er wordt uitgebreid van meegenoten ook, zie ik in de nostalgie-app. Dat maakt mij blij. Patrick Kloostermans bijvoorbeeld stuurt dat ik er een goede lap op mag geven. Komt in orde, Patrick. Ik heb genoeg muzikale lappen mee om jou de middag van je leven te bezorgen. Echt beloofd. Met hoe meer we ons amuseren vandaag, hoe beter. En dat amusement zit onder andere in een paar lekkerluide bamboleo's bijvoorbeeld. Ik heb ook een zalig, dromerige Fleetwood Mac mee voor jou. En ook een wereldhit in het Engels, maar dan met serieus wat haar op. Ja, daar kom ik later nog op terug. Eerst dringend langs Wes.

0: Frank Boeijen iets vertelt, dan luister ik. Een van mijn favoriete Nederlandse stemmen dit. 334 zijn we hier in de Amazing 1000 met Kronenburg Park. En onze club wordt met de minuut groter. Zelfs op school wordt er meegeluisterd nu bij juf Ilse in de derde kleuterklas. Dat is op Gibo Mariaburg in Braschaat. Daar zijn ze hun boterhammetjes aan het opeten op dit moment met de grootste meezingers erbij. Dat is toch geweldig. Smakelijk daar in de klas. En welkom in de club.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000. I've only just
0: begun. Perfecte muzikale opvoeding daar op school. Ons Natalia komt eraan hier op 333 zometeen. En ik heb ook een goede Bon Jovi voor jou in de startblokken. Lekker klef. Maar geniaal gecomponeerd. Dat is 331 straks.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
12: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
13: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl

dames van Baccara hier. Yes, I can boogie. Ze zijn ooit begonnen als flamenco-danseressen op een hotel op Fuerteventura, was het ergens, als ik me niet vergis. Elke avond hotelgasten en toeristen entertainen met hun mooiste moves. Tot daar plots ja, een platenbons tussen het publiek zat op een avond. En die dacht, die twee moet ik tekenen. Dit wordt een succes. En hij zat er niet ver naast, die man. Heerlijke 70s disco met een beetje haar op het Engels. Your eyes are full of hesitation en zo van die dingen. Maar misschien was dat ook wel hun extra kracht. Het brengt vakantiegevoel naar boven. Dat gebrekkig Engels, ergens in een warm land, ver weg, waar ze jou in exotisch Engelsje cocktail komen serveren, zalig toch? Gigantische zomerhit zo net dus op 332. En dat is dan weer net onder de boys van Bon Jovi, die had ik jou daar straks beloofd. Dit is Always.

0: Meezingen met Sam Cooke gaat ook al lukken straks. What a Wonderful World This Could Be komt eraan op 329. En nog hoger kies jij voor Mumford & Sons. Perfecte opwarming voor Rock Werchter. Little Lion Man zet jij op 325. Hoor je nog voor 1 uur.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2, the place to be.
4: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
5: De tijd van het jaar.
4: Lentetijd is tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de Oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
6: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij tuin Sinterklaas.
4: De Oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
7: In nomine Patris et Filii Spiritus Croci.
8: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
7: Zonder om te missen.
8: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht op hemelvaartsdag. Om 14:40 live op Play.
7: Amen.
9: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten. Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
10: De Nostalgie Meezing 1000.
11: Nostalgie. 329.

Deze Irene Cara komt er op vraag van onder andere Melissa van Handenhoven uit Hemiksen. Omdat elke keer ze deze song hoort, haar gelukshormonen net dat beetje sneller gaan stromen. Kijk eens aan, op 328 jouw lijflied. What a feeling van Irene Cara. Zometeen heb ik voor jou een Fleetwood Mac hit. Die gaat over een nieuw begin. Het is niet altijd kommer en kwel in de liefde geweest daar qua teksten. Het is er eentje uit de pen van Christine McVie. En het is muzikaal zo ongelooflijk mooi en dromerig ingekleurd dat je voor je het weet gewoon meezweeft op haar roze wolk. Dus voor meteen naar je nummer 327, daar kies jij voor deze prachtige Roxette. Meezingen maar met It Must Have Been Love.

0: 13 in the Nostalgie Amazing 1000.
1: En dit wordt de volgende. The Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Riley krijg je zo meteen op 324.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Nostalgie. Eén voor één al, goedemiddag. Nieuws krijg je van Simon van Elslanders. Philippe de Winter is niet langer welkom in het Verenigd Koninkrijk, Simon.
7: Ja, Vlaams Belang kopstuk. Philippe de Winter mag het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen. De Britse autoriteiten hebben zijn reisvisum ingetrokken omdat zijn aanwezigheid er niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang. Dat meldde de Winter zelf op zijn sociale media. Hij was door de omstreden activist Tommy Robinson uitgenodigd om zaterdag te spreken op een grote betoging in Londen. Maar daar mag hij dus nu niet meer naartoe. Het bedrijf achter het gehackte leerplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers. E-mailadressen en andere gegevens van duizenden studenten en docenten van verschillende Vlaamse hogescholen werden gestolen. Wachtwoorden of financiële gegevens werden niet gelekt. Volgens het Amerikaans bedrijf hebben de hackers de gestolen gegevens verwijderd. Of ze daar een som losgeld voor hebben betaald, vertelden ze niet. En heb je een kleine zwart-witte mug gezien, dan meld je dat best meteen. Gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde roept de bevolking op om waarnemingen van de tijgermug te melden. De exotische mug wint in snel tempo aan terrein. Vorig jaar dook de mug voor het eerst op bij ons. De tijgermug staat bekend om haar agressieve bijtgedrag en kan ook tropische virussen overdragen. De mug werd al in een 40-tal gemeenten bij ons gezien. Door de verspreiding nu in kaart te brengen, hopen de autoriteiten om een definitieve vestiging te voorkomen.
8: Nostalgie weer.
7: Afwisselend zon en wolken vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maximaal tot 15 graden. Donderdag eerst regen en onweersbuien. Het klaart wel op daarna vanaf de kust. Temperaturen tot 13 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
1: Marcia Buarodi.
8: We are music. Yeah. Nostalgie. 324.

0: Merkel valt met haar gat in de boter vandaag, lees ik in de app.
1: De Nostalgie. Amazing 1000.
0: Ze heeft daar straks bij Alexandra al kunnen meeblijren met Mylène Farmer. Baccarat was ook al een hoogtepuntje voor haar. En nu net haar favoriete band aller tijden ook nog eens cadeau krijgen op de radio. U2 met One, net op 323. En dat is waar deze Amazing 1000 voor dient, Sofia, absoluut. Al die kleine geluksjes die erin zitten en die jou extra amusement gaan geven op het werk, in de auto en alles daar rond, daarvoor zit jij perfect hier bij Nostalgie. Ik heb over een goede 3 minuten een song die je dag nog beter gaat maken. Het is er eentje waar je niks op tegen kunt hebben eigenlijk. Er zit een zonnige luchtigheid in, lekker gitaarspel, altijd meegenomen. En ook een melodie die je voor je het goede wel beseft staat mee te fluiten, zo aanstekelijk. Komt er zo aan. Eerst nog een toppertje van Love. Die kan ook wel tellen qua sfeerbeheer op 322 hier. Yo, the greatest lover.

0: er al iets aan je lijf aan het meebewegen is nu, dan ben ik blij. Een voet, een arm misschien, je hoofd van links naar rechts, of alles tegelijk. Dat is het Dire Straits effect hier. Op 321, Walk of Life.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Op naar Modern Talking. Warm je kopstem al maar op voor 320 straks. En Queen komt er ook door op 318. Radio Gaga, jawel. Jij zit goed hier bij Nostalgie.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
4: Saus op je frieten, degoutant vind ik dat.
3: Wat?
4: Ja.
3: Oh, jawel.
4: En dan worden die frieten toch helemaal wakker.
3: En wel, dat is net de bedoeling, Sander.
4: Nee. Ik vind het echt degulas eigenlijk. Ja.
3: Oh, degulas zelfs. Hier, en was een Frans nog eens bovenal.
2: Luister ook morgen naar...
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Vanaf 6 uur bij...
1: Nostalgie.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van... Ja, maar ja. Maar ja... Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
6: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
7: Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Mannekes, vader! Hier is brother Bambi!
10: Halleluja, brothers en sisters!
11: Halleluja, brother Bambi!
10: Donderdag is het weer zover.
12: Hemelvaartsdag!
11: Halleluja!
10: En van morgen tot donderdag hemelse korting!
9: Welke hemelse korting, brother Bambi?
10: Nee tegen BTW, brother vader!
11: Halleluja, brother Bambi!
13: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
14: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
15: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
16: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
15: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
16: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
15: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
16: Ah, dat is duidelijk.
15: Ja.
17: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
18: Peugeot. Dorso!
19: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
18: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
19: Echt?
18: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
14: Dorso, ergonomisch slapen.
11: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
16: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.

0: 319, hier is het verhaal van een knetterende liefdesnacht in Brugge. Zo'n nacht die je normaal alleen in films ziet. Merci om Guus Meeuwis ook niet te vergeten in jouw Meezing 1000. Stel je voor zich dat je naast al je favoriete meezingers ook nog eens op een goddelijke drank botst, waarvan je totaal niet wist dat je het zo lang hebt gemist. Ik neem je mee naar Isegem, naar Stevie Winehouse. Dat is een gezellig wijnatelier waar Steven jou met een smile smaken en geuren bijbrengt die je eigenlijk niet zo heel gemakkelijk vindt in ons land. Goedemiddag, Steven.
1: Goedemiddag, Marcia.
0: Jij specialiseert onder andere in wijnen uit Zuid-Moravië in Tsjechië, Steven. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik wist niet dat Tsjechië ook een wijnland is.
1: Ja, dat klopt. Dat is zeer onbekend. Maar dit is een wijnstronk of een wijnslengte die zo'n beetje aansluit bij Oostenrijk. Dus het ligt net boven Wenen. En vandaar de wijnen die je daar terugvindt, die zijn heel vergelijkend met wat je in Oostenrijk vindt. De druiven die daar aangeplant staan, die gaan zo'n beetje mee met dezelfde wijnen die je ook in Oostenrijk kan vinden. Ja, dat klopt. Dus zeer onbekend, maar waarom niet minder onbemind.
0: Ja, daar zorg jij mee voor dat die wijn een beetje meer bekendheid krijgt in ons land. Wat verrast Steven de mensen het meest wanneer ze zo voor het eerst een Zuid-Moravische wijn proeven bij jou in de winkel?
1: Ja, vooral de herkenbaarheid, denk ik. Mensen zijn nog altijd op zoek naar zo het ankerpunt. En Frankrijk...
0: Hallo?
1: Voor veel druiven. Dat is zo heel klassiek, maar dat blijft wel zo. We zijn zo heel Frans van gedachtegang. Mm-hmm. En dan zie je die dingen gewoon terugkeren. Dan zie je die druiven terugkeren, dan zie je die smaakpatronen terugkeren. En dat is wat de mensen meestal verrast. En zijn ze nog aangenamer verrast als ze de prijs horen van een fles. Hè? Dat is dan meestal nog heel betaalbaar. Mm-hmm. En dat is toch ook een heel belangrijke dag van vandaag, uiteraard.
0: Oké, een herkenbare smaak, zeer betaalbaar uit een wijngebied dat net iets minder bekend is. Dus je horizonten worden ook een beetje verbreed, wat ook wel leuk is. Heb je dan, Steven, ook iets in huis voor mijn tafelgasten die geen alcohol wensen, maar ook geen plat water willen drinken aan tafel?
1: Jazeker, ja. Daar hebben we heel sterk op ingezet. Daar hebben we... Ja, een wit

0: dat je de smaken van dus de wijn heel mooi ziet, heel mooi voelt, heel mooi proeft. En dat is wel heel belangrijk de dag van vandaag. Mensen zijn op zoek naar iets dat ja, niet te zoet is, niet te klef is. En dat is, heel, ja, dat is perfect. Ja.
1: Oh, oké, okay. Dus zonder de alcohol, maar je kan wel perfect meebabbelen over de geur en de smaak. Het is geen zoete bucht, het is de real deal. Maar ja, gewoon zonder de alcohol, tof?
0: Ja.
1: Steven, het nodigt uit, vind ik, om eens te gaan kijken en proeven daar in jouw wijnatelier. Te vinden in Isegem of via steviewinehouse.com als je graag ook een degustatie aan huis boekt. Dat klopt toch, hè, Steven?
0: Ja, dat klopt helemaal.
1: Okay.
0: Ja.
1: Merci om onze wijnkennis weer een beetje ruimer te zetten vandaag. Werk ze nog en een mooie dinsdag voor jou.
0: Voor u hetzelfde, Marcia. Dank u wel.
2: Waarom lokaal winkelieren?
3: Omdat ik geen lange track-and-trace stress wil.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelhierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
2: Nostalgie.

0: een vaste klant in elke hitlijst die we doen hier bij Nostalgie Queen. En dus ook in Amazing 1000. Te groot en te monumentaal om over te slaan. 318 hier, Radio Gaga.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: En dan is Bob Marley bijna aan de beurt. 317 straks. Feel alright. En tante Tina is ook al onderweg. Private dancer. En met deze song ga ik iets speciaals doen voor jou. Een versie die, ik zweer het jou, voor het puurste genot gaat zorgen in wat tot nu toe een gewone dinsdagmiddag leek. We spreken af over 10 minuten.
2: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De Nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
4: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
3: De Nieuwe Beer. Berensterk in jouw kledingmerk.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
5: Ook open op zondagnamiddag.
1: De Nostalgie Amazing 1000.
7: Nostalgie 317.

0: Taylor Swift op 315. Shake it off.
1: De nostalgie meezingt 1000.
0: En dat tussen de 1000 songs die jou zingend door het werk aan het sturen zijn. Of dat hoop ik toch tenminste. Je hoort ze nog tot en met nu donderdagavond hier bij bij Nostalgie. Bij mijn collega's Sean en Lenke. Daar bereiken we jouw ultieme nummer 1 binnenkort. Maar geloof mij, het is niet alleen daar hoor, dat de grote kleppers zitten. Nu ga ik je meenemen bijvoorbeeld naar jouw nummer 314. Daar staat de ravissante Tina Turner. Vlak na haar glorieuze comeback, ergens midden jaren 80 was het ongeveer. En ze staat, beeld het je even in, live voor je neus. In een bomvolle arena ergens in Birmingham. Jawel, daar staat ze. Glamoureus en een tikje uitdagend in haar korte, witte pluimenjurk. De moed is zwoel en sensueel. Dus heeft ze ook nog eens een saxofonist mee die nogal suggestief heupwerk steekt in zijn solo's. Denk het er maar bij. Hier is Private Dancer.

0: Als het kan, dan schuif ik er met plezier een lekker lange live versie tussen voor jou.
1: In de Nostalgie Amazing 1000.
2: Help me if you can, I'm feeling down.
0: Tina Turner zo net in haar Private Dancer. En de Beatles zijn ook al onderweg op 313 zometeen.
3: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bodembedekker voor tuin en dier. Stro van Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
1: Nostalgie.
0: Het is 2 voor 2. Nieuws krijg je van Simon van Elslanders. We beginnen in Brussel, Simon, want de vakbondsbetoging daar is afgesloten zonder grote incidenten.
9: Ja, klopt. De grote vakbondsbetoging in Brussel is van vandaag rustig afgelopen. Zowat 40.000 actievoerders trokken door de straten van de hoofdstad. De massamanifestatie verliep over het algemeen vreedzaam. Enkel toen de stoet het hoofdkwartier van MR passeerde, was er even onrust. Een groep demonstranten gooide daar met rookbommen en eieren naar het gebouw. De politie greep in en heeft minstens 1 betoger uit de stoet gehaald. Maar verdere rellen bleven uit. Het was al de 6e betoging tegen de hervormingsplannen van de regering dit jaar. Vlaams Belangkopstuk Philip de Winter mag het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen. De Britse autoriteiten hebben zijn reisvisum ingetrokken omdat zijn aanwezigheid er niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang. Dat meldde de Winter zelf op zijn sociale media. Hij was door de omstreden activist Tommy Robinson uitgenodigd om zaterdag te spreken op een grote betoging in Londen. Maar daar mag hij dus niet naartoe. En heeft LeBron James een allerlaatste basketbalwedstrijd gespeeld? Die vraag domineert de basketwereld nadat de 41-jarige superster met de LA Lakers is uitgeschakeld in de playoffs. Zelf laat de topscorer aller tijden niet in zijn kaarten kijken. Hij neemt naar eigen zeggen de tijd om na te denken over zijn toekomst. Het is al zijn 23e seizoen, een absoluut NBA-record. Zijn contract loopt dit seizoen ook af bij de Lakers. Maar waar de toekomst van LeBron ligt, is nog onduidelijk.
8: Nostalgie weer.
9: Afwisselend zon en wolken vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met ook kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst regen- en onweersbuien. Het klaart wel op daarna vanaf de kust. Temperaturen tot 13 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
8: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be.
1: Nostalgie.
8: De Nostalgie Amazing 1000.
3: Marcia Buarodi.
8: We are music. Yeah. 313.

0: en zijn festive cheer. Reggae Night staat op 312 vandaag in de Amazing 1000 hier bij Nostalgie. De lijst die jou zingend en met een lach van oor tot oor door het leven duwt. Al kwam, moet ik eerlijk zeggen, mijn eerste smiler vanmorgen al door. Eigenlijk dankzij luisteraar Ivo. Die heeft een mok kunnen scoren in Sta op met Veronique de Kok vanmorgen. En hij dacht er zo nog een beetje extra service bij te regelen bij zijn overwinning.
1: Met die poststakingen en die toestanden allemaal, is er geen mogelijkheid dat je die mok persoonlijk komt afgeven. dit zijn die poststakingen altijd.
2: Goed geprobeerd, maar ik moet zeggen, naar het UZ Gent, dus dat gaat niet lukken, jong.
0: Ivo, wat een snoeper toch. Maar ik snap het wel. Als je dan aan de lijn hangt met ons, Vero, een nee heb je, een ja kun je krijgen. Hè? Dat is zeker waar. Voor zover ik weet, moet ze morgen niet naar het UZ Gent voor opnames. Dus wie weet lukt het jou wel om je Veronique de Mok persoonlijk te laten leveren thuis. Morgen vroeg gewoon weer een nieuwe kans hier bij Nostalgie vanaf 6 uur. En hier bij mij zit je dan weer goed voor een heerlijk zwoele dansen samen nu op 311.

0: Kikskes. Ik vraag het aan, is er ook bij op 310 in de Mezingduizend. Ook Sonja van Dam en haar dochter zitten in onze Mezingclub vanmiddag. Respectievelijk buiten in de tuin aan het werken en binnen in huis aan het opruimen met nostalgie erbij. Klein beetje vertraging wel tussen de app buiten en de radio binnen. Dus dochter Lief, haar refreinen komen er vroeger door dan wat de mama buiten aan het meezingen is. Samen in kanon dus door die heerlijke lijst. Love it, Sonja.
1: Zometeen in de Nostalgie Mezing.

0: 309. En Clouseau is er ook bij vanmiddag.
1: Dus droog je tranen, ook al heb je veel verdriet.
0: Want een rustige meezinger is ook schoonheid.
1: Je kan treuren net als ik, maar het helpt ons niet.
0: Passie staat op 305 straks.
2: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
3: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
5: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bobby.
5: Donderdag is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
5: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bobby?
5: Nee tegen BTW, brother vader.
6: Halleluja, brother Bobby.
8: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
10: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
12: Check, check, check. Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: De nostalgie. Amazing.
14: De meest meezingbare lijst.
13: Nostalgie. 309.

onder de nacht. Jim Morrison. En zijn makkers van de Doors, Light My Fire. Nog over een kleine 10 minuten zoiets in jouw Amazing 1000. Een beroemd en zeer geliefd duo. Want ze zijn zelfs tot in de top 10 geraakt dit jaar. Ik zie dat ze binnen die hoogste 10 toch een klein beetje achterop aan het hinken zijn, hoor, in de stemming. Ik zie ze momenteel geen nummer 1 worden als het zo doorgaat. Tenzij jij daar nog snel verandering in brengt. Dat kan nog altijd, voor de duidelijkheid. We hebben het erover na Crystal Waters zometeen en Supertramp. Oh, daar kan ik uren naar luisteren. It's Raining Again komt eraan, 307.

0: ze staan sowieso ook al in de top 10, Koen en Chris. In de onderste zone voorlopig, moet ik wel zeggen, maar ze staan erin. Dat is al zeker, maar hoe hoog of hoe laag ze daar dus gaan eindigen, daar kan jij je nog altijd mee bemoeien door op hen te stemmen. Of op Willy Sommers of op ABBA, waar jij het zelf het hardst achter staat als nummer 1 in deze Amazing 1000. Laat maar van je horen, heel graag nostalgie.be of in onze app.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Dan zullen we ondertussen ons oor tegen Dolly Parton leggen. 304. 9 to 5 komt eraan straks. En je mag ook al zeker zijn van je portie ABBA op 300 met SOS. En dan ook nog een dubbele dosis Michael Jackson. De mini-versie en de volwassen versie. Nog voor 3 uur.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
4: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja! Maar ja...
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja! Maar ja...
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
4: Oh ja! Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
7: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte route.

0: Dus voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeu.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
1: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspektakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspektakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspektakel.nl.
2: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
3: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
4: De nostalgie. Amazing 1000.
5: 304.

The Jackson 5, I Want You Back. Nostalgie. Maar weinig fenomenen zo schattig als een mini Michael Jackson in een mini 60s hemdje. Met mini puntkraag en strakke moves natuurlijk. Die hadden ze allemaal wel bij de Jackson 5. Doet zo even 16 keer mee trouwens in jouw Amazing 1000. Met zijn broers, met zijn collega's of gewoon lekker op zichzelf. Zometeen hoor je hem direct nog eens terug, Michael Jackson, maar dan in die laatste setting. 4 solo hits heeft hij nog te gaan in deze Amazing 1000. De helft ervan zit in de finale dag. Kijk eens aan. Welke hit daar net niet in beland, hoor je dus zometeen. Dit is 302, Milo, You Don't Know.

0: Tweede portie Michael Jackson vanmiddag. 301.
1: De nostalgie. Meezing 1000.
0: En dan zijn er nog drie van de lekkerste uren Meezing 1000 onderweg voor jou. Sean en Lenke kunnen hier elk moment komen binnenvallen in de studio om dat te regelen voor jou. En ze hebben, zie ik, onder andere een Vlaamse zanger mee die nog nooit een online betaling heeft gedaan, blijkbaar. En die zelfs geen computer heeft staan thuis. Wie daarachter zit, hoor je straks vanaf 3 uur. Kom er zo bij zitten, Sean en Lenke. Eerst nog langs een van mijn en misschien ook wel jouw favoriete ABBA-songs aller tijden. Het is niet Waterloo. Dat zou misschien nog een pak te vroeg zijn in de lijst, denk ik dan. Nee, het is een andere topper. Hij begint zo mooi en rustig op piano. Agnetha, die als een klein, kwetsbaar vogelke haar eerste strofe zingt. En in de refreinen barst het dan uiteindelijk los aan. Op 300, SOS van ABBA. Veel plezier.

0: 13 in the Nostalgie Amazing Dozen.
1: Easy Lover, een leuke, maar geen gemakkelijke om mee te zingen. Zeker die hoge stem van Philip Bailey. Oef. Ja, dan heb je sport al gehad, hè. Uw stemsport voor vandaag.
2: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
3: Donderdag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
5: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Hoogstraten.
6: Hoogstraten aardbeien.
8: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2 voor 3. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. En de regering zet door met de centenindex. We wachten heel even. Ja. Computer is aan het refreshen, ja?
9: Ja, daar, daar is hij. Voilà. Inderdaad.
1: De lang leven de regering
9: wijkt niet af van haar koers. De zogenoemde centenindex wordt definitief ingevoerd. Dat heeft minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke vanmiddag bevestigd in de Kamer. Ondanks een alternatief voorstel van de vakbonden en werkgevers blijft de regering bij het plan om de automatische loonindexering af te toppen voor iedereen die meer dan €4.000 bruto per maand verdient. Volgens de regering is het voorstel van de sociale partners onhaalbaar. Het zou ruim €240 miljoen extra kosten en ook juridisch niet haalbaar zijn. Morgen stemt de Kamer over het definitieve wetsontwerp. De Verenigde Staten willen hun militaire aanwezigheid in Groenland stevig uitbreiden. Er lopen op dit moment onderhandelingen tussen de VS, Denemarken en Groenland over de komst van 3 nieuwe Amerikaanse legerbasissen. Volgens de Groenlandse premier gaan de gesprekken een goede kant op. Al is er nog geen akkoord. Amerikaans president Trump aast al langer op meer invloed en controle in het strategisch belangrijke gebied. Groenland zelf is bereid meer verantwoordelijkheid te dragen voor de internationale veiligheid op voorwaarde dat de onderhandelingen met respect verlopen. En vanaf morgen betaal je nog maar eens meer aan de pomp. Benzine 95 wordt ruim 3 cent duurder. De maximumprijs is dan €1,98 per liter. Voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Daar betaal je dan maximaal €2,05 per liter. Stookolie wordt dan weer wel goedkoper.
6: Nostalgie weer.
9: Afwisselend zon en wolken deze namiddag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maximaal tot 15 graden. Donderdag eerst regen en onweersbuien. Klaart wel op daarna vanaf de kust. Temperaturen tot 13 graden. En meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
6: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be.
8: Nostalgie.
6: De Nostalgie Amazing 1000.
10: Sean en Lentje.
6: Nummer 299.

0: Ja, de Amazing 1000, dat is ook de lijst van de zomerhitjes. Hè. Dit was dan weer de zomerhit van 2002. Drie Spaanse zusjes, dat was Ketchup. Later is er nog een vierde bij gekomen, maar nooit meer dat succes kunnen ervaren van deze Ketchup-song.
1: De nostalgie, Amazing 1000. Billy Joel die staat 4 keer in de lijst. Uptown Girl die staat nog een klein beetje hoger. Maar de voorlaatste die komt er zo meteen al aan. Dat is Piano Man op nummer 296. Maar eerst ook een specialeke. De eerste van Anouk.
0: Ja, geen meezingnummer. Kan je geen meezingnummer
1: noemen? Nee, eigenlijk niet.
0: Het is een meebrulnummer, eerder in die categorie. Zo.
1: Ja, als je zo wat frustratie hebt opgekropt vandaag, dan is misschien nu het ideale moment om dat er even gewoon allemaal uit te gooien. Op een gezonde manier.
0: Ja, voilà, in plaats van uw collega een pets te verkopen of uw kinderen een nek om te draaien. Op 297, Nobody's Wife van Anouk. Je weet wat je moet doen.

0: Billy Joel en de Piano Man.
1: Zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
0: Lange adem, Nielske. Deze maand nog een heel opvallende uitspraak gedaan. Ook namelijk, ik heb geen computer thuis en ik heb nog nooit een online betaling gedaan. En dat meende hij ook effectief.
2: Dat is een klein beetje raar.
0: Dat is zot. Dat kan je zo leven tegen hem. Maar ja, chic. Het wordt de laatste keer meezingen trouwens met Nielske op 292 met Verover mij. En dan deze ook. Kylie Minogue, haar voorlaatste op 295, zo dadelijk enkel de Locomotion staat nog hoger.
3: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel 4.000 euro directe korting.
6: Relax. Het is Toyota.
5: Info en voorwaarden op toyota.be.

0: foto's maken in Mexico.
1: Win for Life. Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
8: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
7: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
9: In nomine Patris et Filii Spiritus Crocchi.
10: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
9: Zonde om te missen.
10: Een Brusselse derby die de hemel doet daveren. Union Anderlecht op Hemelvaartsdag. Om 3:20 live op Play.
9: Amen.
11: Amazing 1000.
12: Nostalgie. Nummer 295.

0: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: Jacques de Meijer die stuurde hier nog een berichtje in de app De Ketchup Song met een halfvolle bus schoolkinderen. Het was in orde. Ah. Dat moet daar gezellig geweest zijn op de bus.
2: Ja, dat is leuk om te horen. Altijd tof voor ons, voor Lenker en mezelf, om ons te kunnen voorstellen in welke hoedanigheid jij aan het meeluisteren bent naar de Amazing 1000. Want het zal, in Jacques zijn woorden, nu weer dik in orde zijn. Want nu is het in Duits te doen. Falco, het is aan u.
3: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the

0: meteen in de Nostalgie Amazing Duizend.
1: Uit 96 deze. Ik voel me meteen weer een jonge teenager wanneer ik die Paradiso hoor. We doen van Bailando op 290 en ook de enige meezinger van Oasis dan op 291 zo dadelijk. Wonderwall, jawel, al was Liam, een van de twee broers, niet echt onder de indruk toen Noel het idee voor de song aan hem pitchte. What do you think you're doing, dickhead? Zou hij naar eigen zeggen geroepen hebben naar zijn broer. En nu, kijk, dikke 30 jaar later, moet hij nog steeds kokhalzen wanneer ze het live spelen. Dat zegt Liam toch. Kokhalzen, dat hoef jij hopelijk niet te doen. Meezingen, des te liever straks.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
7: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: In Wallonië eens proberen.
7: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. SwissSense.
11: Met de superplusdeals van de lijn.

0: Hey, zeg, gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: De Nostalgie Meezing 1000. Nummer 291.

0: Oh, allee, wat een bericht van Fena Kalles.
1: Oh, jeugdtrauma. Ze schrijft Wonderwall, een van mijn favoriete songs. Jammer dat het in elke hostel verboden was om te zingen. Allee, jong, dat hing overal omhoog in de gezamenlijke ruimtes. In Australië was het.
0: Maar allee.
1: Een verbod.
0: Een verbod op Wonderwall. De man van Oasis stond graag horen. Zal ik nu maar even hard meezingen. Hopelijk heb je dat gedaan, Fena. Met dank aan de Amazing 1000. En deze Wonderwall. Allee, hoe verboden.
2: De nostalgie. Amazing 1000.
3: De meest meezingbare lijst.
2: Nummer 290.

0: Wel een goed bericht van Joke Sette in de app. Zegt, is dit nog steeds Radio Nostalgie? Wow. Jawel, Joke. Maar je luistert naar de Amazing 1000.
1: Romantica.
0: Nog tot en met deze donderdag dan de grote finale. En zo hoor je af en toe iets anders wat hier normaal gezien niet passeert, zoals die Bailando van zo net. Maar dat is nu net het leuke. Jij hebt dan ook de afgelopen weken de suggesties kunnen insturen. Call Me Blondie heeft de lijst ook gehaald op 200.

0: 13 in the Nostalgie Amazing Duizend.
1: De enige Coldplay in de Amazing 1000. Dat is raar eigenlijk. Dat is heel raar. Maar hey, zoals we daarnet al zeiden, jij mocht ons je favorieten doorsturen voor deze lijst. Viva la vida. Zometeen na het nieuws op 287.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Hemelvaart.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
10: De tijd van het jaar.
9: Lentetijd is tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
11: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij tuin Sinterklaas.
9: De oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
12: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
13: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
14: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
15: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Ook open op zondagnamiddag.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. En opnieuw uitstel voor de pensioenshervorming.
16: De veelbesproken pensioenhervorming van de regering De Wever loopt opnieuw vertraging op. Het federaal parlement zou er normaal morgen over stemmen, maar die stemming is op het laatste moment uitgesteld. Een brede groep van oppositiepartijen, waaronder Vlaams Belang, PvdA, Groen en de Franstalige Socialisten van PS, heeft eerst extra advies gevraagd van de Raad van State. Ze willen dat de Raad van State zich buigt over een reeks ingediende wijzigingen. De bedoeling is dat de hervorming in 2027 wordt ingevoerd. En vanaf morgen betaal je nog maar eens meer aan de pomp. Benzine 95 wordt ruim 3 cent duurder. De maximumprijs is dan 1,98 euro per liter. Voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Daar betaal je maximaal 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wel wat goedkoper. En de federale overheidsdienst Financiën veilt deze week in Bornem een opvallende collectie van 25 luxe voertuigen. 6 van de luxe wagens die onder de hamer gaan zijn afkomstig uit het in beslag genomen wagenpark van Stefanie Sander. Dat is de ex-verpleegster uit Houthulst die verdacht wordt van grootschalige sociale fraude, waarbij ze voor meer dan 1,5 miljoen euro aan fictieve huisbezoeken zou hebben aangerekend. Geïnteresseerden kunnen onder meer bieden op haar zwarte Porsche met opvallende gouden velgen, een Mini Cooper Cabrio en een Harley Davidson. Als je een bod wil uitbrengen, heb je nog tot morgenochtend 10 uur de tijd.
1: Wat denkt de Lenke? Snel een bodje uitbrengen?
17: De
1: Porsche voor mij naar Harley Davidson.
18: Nostalgie weer.
16: Afwisselend zon en wolken vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst regen en onweersbuien. Het klaart wel op daarna vanaf de kust. Temperaturen tot 13 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
18: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Meezing.
8: Sean en Lenkje.
18: Nummer 287.

0: Echt, was niet gelogen, hè? Van die zomerhits, de Amazing 1000. Dat is één grote opeenvolging van de grootste zomerhitjes uit 83. Deze van Rika y Ravamos, A la Playa.
1: De nostalgie, Amazing 1000.
2: En nu gaan we naar de 90s voor de Kreuners. En Leila, ja, dat is de song die Walter Grootaars schreef toen hij ging scheiden van de mama van Leila. Mm-hmm. En eigenlijk is dat toch ook wel best een risico als je erover nadenkt dat je een nummer schrijft. Je kan ook vooraf niet echt inschatten hoe je dochter gaat reageren. Maar Leila, nee, die was toen nog heel klein toen dat nummer uitkwam. Maar dan later, ik zit zo nu wat in die fase van heel veel dingen die je doet, zijn ineens cringe. Dus ik vind dat eigenlijk best wel risicovol. Maar hij had chance, Walter Grootaars. Want ik heb Leila ooit eens horen zeggen dat ze eigenlijk heel grote fan was van die song. En dat ze die ook jarenlang als beltoon zo had op haar gsm.
0: Allemaal kijk, dat is het grootste compliment dat je dan als vader kan krijgen, denk ik. Kunnen we met zeer veel plezier Leila instarten van de Kreuners. Ja, jongens, geef maar eens een goede saflet op die gitaar. Voilà. Op nummer 285 in deze Amazing 1000, de Kreuners met Leila.

0: 13 in the Nostalgie Amazing Duizend.
1: Ik heb net even opgezocht, wordt volgend jaar alweer 80. Deze Kiki D, maar is nog steeds alive and kicking. I've Got the Music in Me komt eraan op 282 en op 284 zo dadelijk al. De vers getatoeëerde Rihanna. Een paar goed gemikte krabbels van haar kids op haar bovenbeen sinds kort. Vertelde Lenke je gisteren nog in het muzieknieuws. Haar doorbraakhit Umbrella is onderweg. En dat muzieknieuws trouwens ook.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
0: De Nostalgie Amazing 1000.

0: Ja, Take My Breath Away, de film Top Gun natuurlijk. Oh my god, stuurt Katrien Hammers daarover in de app. My favorite ever. Ik was 15, ik zat in de cinema in Sint-Niklaas. De Select, waar is een tijd, love it. Ik heb daar ook nog gezeten, Katrien. De Select. Oh, kunnen we zo maar even, heel even teruggaan. Hè?
1: Nostalgie, muzieknieuws.
2: Vanavond is er de eerste halve finale van het Songfestival. En België is de 11e act vanavond. Dus het gaat even wachten worden voor Essila. Ze is wel heel goed voorbereid, heeft ze vandaag in een interview gezegd. Ze probeert ook heel hard haar stem te sparen. Ze drinkt geen alcohol. En ze probeert ook heel veel te rusten. En dat was een beetje raar. Ze deed ook nog een oproep om voor België te stemmen. Red Sebastian had het daar vanmorgen ook nog over in de Verofoon bij Veronique en Sander. Het lijkt een beetje alsof er een vloek boven België hangt.
0: Oei.
3: There's like a curse on your head that people don't want to vote for Belgium. But please, we are kind, we are very funny, and we do a lot of things and work very hard to be here. So if you want to vote, vote.
0: We are very funny.
2: Ja, stem op ons, want we zijn grappig en leuk. Dat klinkt behoorlijk wanhopig, maar toch veel succes vanavond.
0: Heel veel succes.
2: De familie van Bonnie Tyler die heeft vandaag een nieuwe update gegeven over haar gezondheidstoestand. Ze is nog steeds ernstig ziek, maar haar toestand is wel stabiel, blijkbaar. En de dokters die zouden er ook echt wel van uitgaan dat ze volledig zal herstellen, heeft haar familie gezegd. Bonnie Tyler is 74 en eind vorige maand met spoed geopereerd in een Portugees ziekenhuis. Vorige week was dat eigenlijk. Tijdens een behandeling zou die dan ook nog een hartstilstand hebben gekregen als haar uit haar coma wilde doen ontwaken. Maar er is positief nieuws, want de dokters hopen dat ze volledig gaat herstellen. En Dua Lipa, die is een rechtszaak gestart tegen elektronica-gigant Samsung. Die heeft in de Verenigde Staten een foto van de popster gebruikt op dozen van Samsung-tv's zonder toestemming te vragen van de zangeres. En dat is niet zo slim, nee, want die eist nu $15 miljoen van Samsung. Dua Lipa staat ook wel op producten van onder meer Puma en Nespresso, heb je misschien al gezien. Maar dat mag, want die hebben daar wel netjes voor betaald.
0: Ah ja, ze is de nieuwe George Clooney. Hè? Ja. Zij mag nu de koffie. Hoe zou George Clooney zich daarover voelen? Heeft hij dat al eens een interview iets over zegt. Daar ben ik dan weer benieuwd naar. Maar dat is misschien voor het muzieknieuws van morgen.
4: Nummer 282.

0: De nostalgie. La, la, la. Amazing 1000.
1: De meest meezingbare lijst.
2: Nummer 281.

0: één muzikaal feest was het opnames van deze song River Deep Mountain High. 23 verschillende sessiemuzikanten zoals Brian Wilson, Mick Jagger deed mee, Leon Russell en Glenn Campbell. Je hoort zo dadelijk Ike en Tina Turner op 280.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
3: Saus op je frieten, degoutant vind ik dat.
2: Wat?
3: Ja.
2: Oh, jawel.
3: En dan worden die frieten toch helemaal wakker.
2: En wel, dat is net de bedoeling, Sander.
3: Ik vind het echt degulas eigenlijk. Ja.
2: Oh, degulas zelfs. Hier, en voor zo'n Frans nog eens bovenal.
1: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
2: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
1: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
2: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
1: Nee.
2: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
1: Ja, wel zoiets.
2: Je weet het niet, hè, mama.
3: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama, dank u!
6: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Code yellow!
10: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
8: Wat? 3?
10: Yep. Go for info naar telenet.be.
11: De meest meezingbare lijst.
12: De Nostalgie Meezing.
13: Nostalgie.
12: Nummer 280.

0: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: Volgend uur, iets rond, rond 5:30 gaat dat zijn, gaan we hits er nog eens weggeven. En het enige wat je daarvoor moet doen, is gewoon meezingen. En dat is peanuts, want dat ben je gewoon al 6 dagen aan het doen.
2: Jij bent al gezien. Perfect opgewarmd om zo'n gezelschapsspel te winnen. Als je nog niet gestemd hebt voor de top 10, dat kan ook nog altijd. Hè. Tot donderdag, vlak voor de finale, kan je swipen in de app of nostalgie.be.
1: Nou, en straks, iets na 6 uur, gaan we nog eens op die knop drukken trouwens. Want wij hebben als enige hier binnen het team van Nostalgie, binnen ons clubje, de link gekregen naar die voorlopige top 3. Dus daar gaan we straks ook eens naar kijken. Wat er nu op dit moment zo op 1 zou staan. Ik ben wel eens benieuwd.
2: Ja, ik ook. Dus als je nog twijfelt, ik moet nog dat doen, of commissies gaan doen, of hier of daar, stel het allemaal even uit, want dat wil je allemaal niet missen. Zoals nu. 4 keer in de lijst. De 2e hoogste. Afrika is de hoogste. Ik heb het over Toto met Stop Loving You.
0: De Nostalgie. Amazing 1000.
3: Nummer 278.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Eddie Grant en Gimme Hope, Joanna. Staat ook wel een aantal keer in de lijst, deze man, hoor. Hij kwam ook al voorbij met zijn bandje The Equals en Baby Come Back, hè. Maar zo dadelijk dus op nummer 276. Gimme Hope, Joanna.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
7: In nomine Patris et Filii Spiritus Croci.
8: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
7: Zonder om te missen.
8: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht op Hemelvaartsdag. Om 2:40 live op Play.
7: Amen.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
10: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
11: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel, het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
12: Bodembedekker voor tuin en dier. Strovan Stroopellets. Kijk op strovan.eu.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 5:02. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. En de stemming over pensioenhervorming is opnieuw uitgesteld.
13: De veelbesproken pensioenhervorming van de regering De Wever loopt opnieuw vertraging op. Het federaal parlement zou er normaal morgen over stemmen, maar die stemming is op het laatste moment uitgesteld. Een brede groep van oppositiepartijen, waaronder Vlaams Belang, PvdA, Groen en de Franstalige Socialisten van PS, heeft eerst extra advies gevraagd van de Raad van State. Ze willen dat de Raad van State zich buigt over een reeks ingediende wijzigingen. De bedoeling is dat de hervorming in 2027 wordt ingevoerd. Je let best extra goed op als je deze dagen een factuur van de Watergroep in je mailbox krijgt. Safe on Web waarschuwt voor een nieuwe vorm van fraude, waarbij oplichters eerst inbreken in je mailbox. Daar passen ze op bestaande een echte factuur het rekeningnummer aan naar dat van henzelf. Het verraderlijke is dus dat de e-mail volledig legitiem is, waardoor de fraude heel moeilijk te herkennen is. Zie je een ander lettertype of herkent je bankapp de begunstigde niet? Betaal dan niet en neem telefonisch contact op met de klantendienst. En de Rode Duivels hebben er een nieuwe spits bij. Matthias Fernandes Pardo kiest definitief voor de Belgische nationale ploeg. Dat heeft de Belgische Voetbalbond bevestigd. De 21-jarige aanvaller van Lille, die zijn opleiding genoot bij KA Gent, had eind 2024 nog voor Spanje gekozen, maar keert dus terug op die keuze. Omdat hij nooit speelde voor de Spaanse nationale ploeg, gaf de FIFA vandaag groen licht om de overstap naar België te maken. En ook de gesprekken met bondscoach Rudy Garcia en technisch directeur Vincent Mannaert verliepen positief. Eind deze week weten we als Fernandes Pardo ook de selectie voor het WK haalt.
14: Nostalgie weer.
13: Vanavond zwaar bewolkt met mogelijke regen en een onweersbui bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst wisselend bewolkt. Het klaart wel op daarna vanaf de kust. Het blijft wel fris bij temperaturen tot 13 graden. En meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
14: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
15: Sean en Lentje.
14: Nummer 276.

0: Marco Borsato.
1: De Nostalgie Amazing 1000.
0: Oh, we hebben net iets leuks ontdekt op muzikaal vlak over meebrullers. Ja,
2: Spotify is blijkbaar jarig.
0: 24ste verjaardag.
2: Ja, en die vieren dat met een Wrapped 2.0. Dus ken je dat zo? Op het einde van het jaar hebben ze toch altijd, of ze hebben toch voor het voorbije jaar altijd een Spotify Wrapped, dat je kan kijken welke artiest je het vaakst hebt beluisterd.
0: Welke song, ja.
2: En nu hebben ze zo'n heel onderzoek voor
0: hele Spotify-carrière.
2: Dus vanaf de dag, je kan er dan naartoe gaan en dan kijken ze wat de eerste dag was op Spotify. Je kan zien waar het allereerste nummer was dat je dan ooit hebt opgezet. Je komt te weten welke artiest je het vaakst hebt opgezet en hebt meegezongen. En je krijgt ook een lijst, dat is ook wel tof, 120 favoriete nummers. Dus een top 120 van jouw 120 favoriete nummers all time.
0: Maar dat is wel leuk, ja. Want ze de rapt op het einde van het jaar, dan kan je wel al op voorhand denken, het zal wel dat nummer zijn. En een boomba daartussen voor de kinderen misschien en dit en dat. Maar zo, dit is wel... ik ben blijkbaar beginnen luisteren, want we waren hier net aan... In 16 juli 2012. Jij daarvoor of daarna?
2: Ik daarna, 29 november 2014. En ik dacht, 29 november 2014, dat is een speciale dag. Dat is effectief de sterfdag van Luc de Vos. Dus Ik ben beginnen luisteren om Gorky-liedjes op te zetten.
0: Dankzij Luc de Vos.
2: Ja, het komt allemaal terug.
0: Oké. Ja, misschien zijn er wel mensen... check het even. Als je naar spotify.com/20 gaat, dan kan je daar zo'n QR-code scannen. Dan ben je vertrokken en zo. Blijf nu vooral even bij je radio. Maar het zou zomaar even kunnen dat Anastasia een van jouw favorietjes is in jouw Wrapped 2.0. Dan heb je heel veel chance, want die komt er nu aan in de Amazing 1000 op 274.
1: De Nostalgie.
3: Amazing 1000.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Venga Boys met een dikke Eurodance hit We Like to Party. In Amerika vooral gekend als de Six Flags Song van het pretpark Six Flags. Omdat het nummer gebruikt werd in een Amerikaanse reclame en maar liefst 2 jaar lang te zien was op de tv daar in de United States. Was goed natuurlijk voor de centjes en de verkoop van de Venga Boys. Zo dadelijk op 270, maar daarvoor hoor je nog deze. Iets totaal anders. Lekkere funk uit de jaren 80. Funky Town van Lips Inc. heeft een 272ste plek gekregen.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
7: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
9: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
10: De Nostalgie Amazing 1000.
11: Nostalgie.
10: Nummer 272.

0: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: De badkamer, dat is toch zo voor veel mensen zo, ja, de favoriete plek om te zingen. Bij mij is dat eigenlijk ook wel een beetje. En dat was voor Freddie Mercury ook, want die zat eind jaren 70 in Duitsland op hotel. Die lag daar te relaxen tussen de bubbeltjes. En ineens had hij zo'n eureka-moment en bedacht hij de melodie van Crazy Little Thing Called Love. Die is uit zijn bad gesprongen.
2: Ah ja,
1: die heeft geroepen, breng me mijn gitaar. En op 10 minuten had hij die song geschreven. Zo simpel kan het zijn.
2: Dat zijn schone verhalen. Hè. Of het waar is, we zullen het nooit weten, maar het zijn toch mooie verhalen. Wat zeker en vast een feit is, straks gaan we hits er weggeven. Misschien wel aan jou. Heel fijn gezelschapsspel. Binnen een kleine 10 minuten gaan we ook al meegeven met welke song we gaan spelen. Maar eerst nog een feestje bouwen. Want een goed feestje, geeft nu zelf toe, wordt toch altijd nog net iets beter als iemand beslist om de Venga Boys op te zetten.
1: Dat is echt.
2: Staan 3 keer in de Amazing 1000. Dit is nummer 2 op 270. We like to party.

0: A Song Over the Amazing Thousand. Mooi. Wij geven deze week elke avond nog een exemplaar van Hits ter weg aan een enthousiaste meezinger. En het kan van jou zijn als je je kandidaat stelt tenminste om mee te spelen met onze Stop de Bandronde. En dat is leuk, hè, Lenke?
1: Dat is super.
0: Dat is een plezierig spelletje, hè?
1: En het wordt nog beter, want we gaan nu al prijsgeven met welke song je straks gaat moeten meezingen. Dan kan je eventueel ook nog eens die tekst opzoeken. Dus dan gaat dat allemaal peanuts zijn. We spelen straks met dit hier.

polonaise kan je er ook op doen, maar dan kan je niks mee winnen. Het is meezingen dat we willen horen. Als je wil meezingen, dan stuur je gewoon even ik wil meezingen in de app, in de Nostalgie-app en dan is je telefoon.

0: Bucks Fizz op 268. Nog heel veel meeplezier, meezingplezier liever, dat eraan komt.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
6: Stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
6: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
7: In Wallonië eens proberen.
6: Of naar een pretpark gaan misschien.
7: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
9: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
1: De Nostalgie Amazing 1000. Nostalgie.
12: Nummer 268.

0: We gaan de stop de bandronde spelen. Voor dat exemplaar van Hitster dat hier nog ligt, mogen we elke dag in deze Amazing 1000 weggeven, Lenker en ik. En hopelijk is dat dit keer aan Bo van Riet. Goedenavond, Bo.
1: Hallo, goedenavond.
2: Hey, hey, Bo. Waar bellen we jou? Ben je nog op het werk of ben je al thuis achter de kookpotten? Of?
1: Nee, ik was eigenlijk onderweg naar een afspraak. Ik ben niet gaan werken vandaag. Ik heb verlof.
0: Is dat veel te beter?
2: Dus okay. Dan is die stem waarschijnlijk ook al helemaal goed opgewarmd met Amazing 1000 van thuis mee te
1: zingen.
2: Ah, ja. Voilà.
0: Je hebt al laten weten dat je iets later gaat zijn op die afspraak ook, omdat je eerst even op Nationale Radio een spel Hitster moet winnen.
1: Wel, ik zal dat straks weten te zeggen als ik daar aankom. Dat okay. Dat de reden was waarom ik later ben.
0: Zeg dat het mocht van onkel Sean en tante Lenke. Voilà.
2: Het is in het Nederlands te doen, hè? Bo, Willy Sommers, is dat zo uw goesting, de betere Polonaise?
1: Dat is niet dat ik zelf zomaar zal opzetten, maar als het opstaat, is het altijd wel leuk om mee te zingen.
2: Dat is beleefde antwoord, Bo.
0: Diplomatisch. wie zou voor jou op één mogen staan in de Amazing 1000? Het is misschien een enorm moeilijke vraag, maar...
1: Ik heb eigenlijk nog niet gezien wie er in de top 10 of welke er in de top 10 staan. Maar één dat ik wel altijd heel graag meezing, maar ik denk niet dat hij erin staat, is Bailando.
0: Allee, Bailando van Paradiso, die hebben wij daarnet gespeeld. Dus, dat
1: ja, ik weet het. Maar dat is zo'n hele fijne, een beetje fout ook wel, maar wel een hele fijne om mee te zingen.
0: Tuurlijk. We nemen het mee voor volgend jaar. Volgend jaar op één. Bij deze is de petitie gestart. Maar nu gaan we jou een fragment laten horen, beste Bo, waarbij de Willy gaat beginnen zingen. En als hij stopt met zingen, dan is het aan jou om verder te zingen en blijven zingen tot ik de band terug instart. En dan is dat spel van jou, dat Hitsterspel. Is dat afgesproken?
1: Oké, in orde.
0: Oké, dan zijn we vertrokken.
3: Het leven gaat zo snel voorbij. Dat geldt voor jou, maar ook voor...
1: De zon in je haar.
0: Hey.
1: Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven.
0: Jawel.
1: Even.
2: Voilà.
1: Het was wel laag
0: op het einde. Leven. Ja, dat wil je eigenlijk. Goed gedaan, Bo, echt waar.
2: Voilà, en straks nog een polonaiseke op die afspraak en het is helemaal compleet. Bo, dat Hitsterspel, dat is van jou.
1: Toppie, dankjewel hoor.
0: Jij bedankt, maak er nog een prachtige dinsdagavond van.
4: De Nostalgie, Amazing 1000.
5: De meest meezingbare lijst. Nummer 266.

0: Fontaine in the Nostalgie Amazing Duizend. Philadelphia,
1: natuurlijk moesten deze twee ook een plekje krijgen in de Amazing 1000. David Bowie en Mick Jagger daarnet, of straks liever op 264 met Dancing in the Streets.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
6: Dovi keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
8: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
10: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
11: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
12: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
13: De tijd van het jaar!
12: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de Oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
14: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
12: De Oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
15: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
16: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
15: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.
17: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedenavond, het is 1 voor 6 nieuws met Simon van Elslander. En een revolutionaire doorbraak in de strijd tegen pancreaskanker.
18: Er is voor het eerst een jaar hoop voor patiënten met pancreaskanker. Een nieuw medicijn, Daroxan Razip, laat indrukwekkende resultaten zien in internationale studies. Bij patiënten die al uitbehandeld waren met chemotherapie bleek de overlevingstijd te verdubbelen dankzij 3 tabletten per dag. Oncologen spreken van een revolutie, omdat de behandeling ook veel minder zwaar is dan de traditionele chemotherapie. Hoewel het middel in de Verenigde Staten al beschikbaar is, start dit najaar ook een grote Europese studie waaraan het USA in Antwerpen ook deelneemt. Onverdraagzaamheid tegenover LGBTQ-leerkrachten op school is een groeiend probleem. Uit een nieuwe studie blijkt dat meer dan de helft van de holibi- en transgender-leerkrachten al negatieve opmerkingen of beledigingen kreeg. In extreme gevallen gaat het zelf om fysiek geweld of seksuele intimidatie. Uit een eerdere studie bleek ook dat 1 op 5 jongeren zegt liever geen homoseksuele leraar voor de klas te willen. Door die sfeer durft slechts 1/4 van de LGBTQ-leerkrachten open te zijn over hun geaardheid tegenover ouders of leerlingen. De Christelijke Onderwijsvakbond pleit nu voor een dringende mentaliteitswijziging en een veiliger werkklimaat op school. En in de Ronde van Italië heeft Jonathan Narváez de 4e etappe op zijn naam geschreven. De Ecuadoriaan van UAE-team Emirates was de snelste in een slopende finale richting Cosenza. In een sprint licht bergop bleef hij de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone voor. Die laatste is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. De beste Belg was Lennart van Eetveld. Hij finishte 7e. Arnaud Demy moest de wedstrijd verlaten. Hij sukkelt al sinds de start van de Giro met de naweeën van een ziekte.
10: Nostalgie weer.
18: Vanavond zwaar bewolkt met mogelijke regen en een onweersbui bij 14 graden. Ook morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst wisselend bewolkt, klaart wel op daarna vanaf de kust. Het blijft wel fris met temperaturen tot 13 graden. En meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
10: Bepaal de top 10 van de Nostalgie Amazing 1000. Swipe je favorieten in de Nostalgie-app of op nostalgie.be. Nostalgie. De Nostalgie Amazing 1000.
8: Sean en Lentje.
10: Nummer 264.

0: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: We tellen verder af richting de nummer 1 donderdag. Ja, iets voor 5 uur gaan we weten wie dat er op 1 staat. In
2: zal
1: het
2: snel zijn.
1: En jij kan ook nog altijd mee bepalen, want je kan nog altijd stemmen, hè, op de top 10. Tot donderdag, zo vlak voor de finale, om 4 uur gaan we die stemming sluiten. En het is heel tof om te doen, want je kan gewoon swipen. Je moet maar eens gaan kijken in de app en op de site nostalgie.be. Daar kan je nog stemmen voor die top 10.
2: En nog belangrijker, of nog specialer, exclusiever, wij, Lenker en ik, hebben als enige een link gekregen naar een knop om te kunnen zien wie er op dit moment op 1 zou staan als we nu de stemming zouden sluiten. Lenker gaat er nu op drukken en dan gaan we het samen ontdekken.
1: Ja, wacht, ready? Mag ik nog even genieten zo van die macht?
2: Ja. Ik maak het alvast nog wat stil. Ja, de macht. Ja.
1: Oké. Okay.
2: En yep.
3: Oh la la.
2: Ja, de knop is bedrukt. Ladies and gentlemen, op 3 mochten we de stemming voor de top 10 sluiten voor deze Amazing 1000 zouden staan. ABBA met Dancing Queen. Op nummer 2 in deze voorlopige top 3. Meatloaf, Paradise by the Dashboard Lights. En op 1. John Travolta en Olivia Newton-John. Ben je daar blij mee? Blijf dan weg uit de app. Zeg, ik wil er verandering in brengen. Open je app en even swipen maar. Je kan nog tot en met donderdag die top 10 vormgeven.
0: De Nostalgie.
4: Amazing 1000.

0: zometeen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Sam Goris. Hij heeft een nieuwe single ook nu, hè?
2: Ja, Rak.
1: Rak, die gaan we straks laten horen. Net de lijst niet gehaald. Laat het gras maar groeien wel. It's raining men. En ook Ginger Spice heeft de plekje gekregen met haar cover van The Weather Girls. Jerry Halliwell, It's Raining Men, zo dadelijk al op nummer 260 in de Amazing 1000.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
8: Mama, is mijn brood al klaar?
9: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
8: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
10: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten.
10: Hoogstraten aardbeien. Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
12: Laat het los, laat het gaan.
10: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
13: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
14: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
0: De Nostalgie Amazing 1000.
3: Nummer 260.

0: De Nostalgie. Amazing 1000.
1: Met zo dadelijk Sam Goris en Laat het gras maar groeien. Hadden we al verklapt, maar hij heeft dus ook een nieuwe single uit.
2: Ach, niet zomaar een single. Een zomersingle.
1: Een zomersingle. Ja.
2: Rak heet hij. Heeft de lijst net niet gehaald. En dat is spijtig, want we hebben daar een fragmentje van.
1: En dat is zeer goed, echt waar. Hier komt
3: hij. 1, 2, 3, Rak!

0: Nog een marching band erbij en zo. En heb je het gehoord wat die daar zong?
1: Pure nostalgie.
0: Ah, maar ja, kijk hier. Hè. Duik in de pure nostalgie, maar dat is een dikke zomerhit in wording.
1: Een lied voor ons. Dankjewel, Sam.
0: Dankjewel, Sam. Echt waar. We appreciate it. Volgend jaar zullen Lenker en ik ervoor zorgen dat we jou een plekje reserveren in de Amazing 1000. Nu ben je alvast goed bezig. Laten we het machine starten. Start je stembanden ook maar al op. En laat het gras maar groeien. Sam Goris op 258.

0: meteen in de Nostalgie Amazing 1000.
1: Een onvervalste viering van het leven, de vijfde en hoogste van Kool & The Gang op 253. Maar ook deze jongen. Op 255 de laatste solo passage van Justin Timberlake. En Can't Stop The Feeling.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
7: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
8: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
9: Ben jij creatief en maak je graag zelf kleding? Kom dan naar het Stoffenspectakel. Het grootste evenement op stoffengebied. Bij het Stoffenspectakel vind je stoffen voor kleding, gordijnen, meubels, hobby, naaimachines en ook veel mercerie. Donderdag 14 mei in de Neckerhal in Mechelen. De toegang is gratis. Kijk op stoffenspectakel.nl.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Ook open op zondagnamiddag.
12: Nostalgie, Amazing 1000.
13: Nostalgie.
12: Nummer 255.

0: laatste woman. De laatste Vaya con Dios op 254. Ja, het is een feestje, de Amazing 1000. Dat heeft zichzelf al lang bewezen de afgelopen dagen.
1: Eentje dat nog doorgaat tot donderdag 5 uur. Want dan weten we het, hè, wie er op 1 gaat staan. Als je nog wil stemmen voor de top 10, je kan nog gaan swipen in de app of nostalgie.be.
0: En morgen vroeg gaat Alexandra gewoon verder met de Amazing 1000 om 9 uur. Van ons krijg je nu nog ELO, Don't Bring Me Down. En deze Cool and the Gang Celebration zal wel zijn.

0: duizend artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Knaldi. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, €8 korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Frame. Plus.
9: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
10: stap met meer korting op de trein.
11: 40%, het zal wel zijn.
12: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
13: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
12: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
14: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
9: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
15: Zo, ergonomisch slapen.
16: Nostalgie. Goedenavond, ik ben Simon van Elslander. Dit is het nieuws van 2 voor 7. En de bloedvoorraad staat laag in ons land. Het Rode Kruis Vlaanderen doet een dringende oproep aan alle bloeddonoren om de komende dagen een afspraak te maken. De bloedvoorraad staat momenteel zeer laag en door de vele feestdagen en verlengde weekends dreigen de tekorten onhoudbaar te worden. Vooral voor de bloedgroep B-negatief is de situatie alarmerend. Daar is niet genoeg reserve om aan de huidige vraag van de ziekenhuizen te voldoen. Als je wil helpen, kan je na een afspraak terecht in een van de vaste donorcentra. Het cruiseschip dat getroffen werd door een uitbraak van het Hantavirus is momenteel onderweg naar Rotterdam. Volgens de rederij verloopt de reis voorlopig vlekkeloos. Geen van de 25 bemanningsleden vertoont symptomen. Het schip wordt volgende week in de haven verwacht. Daarna gaat de volledige bemanning in quarantaine en wordt het schip grondig ontsmet. In Italië is dan weer een man van 25 opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van het virus. De man zat ruim 2 weken geleden op dezelfde KLM-vlucht als de Nederlandse vrouw die aan het virus overleed. Als hij ook effectief besmet is, is nog onduidelijk. Het Nederlandse parlement wil niet dat de Amerikaanse rapper Kanye West, tegenwoordig bekend als Yee, volgende maand concerten geeft in Arnhem. Een ruime kamermeerderheid steunt een motie om de rapper de toegang tot het land te ontzeggen vanwege zijn antisemitische uitlatingen. De minister van Justitie tempert de verwachtingen. Hij benadrukt dat het juridisch zeer complex is om iemand te weigeren. Dat kan in Nederland alleen als er een concrete dreiging is voor de openbare orde of veiligheid. Als een inreisverbod niet lukt, wil de regering dat de organisator zelf de concerten annuleert.
17: Nostalgie weer.
16: Vanavond zwaar bewolkt met mogelijke regen en een onweersbui bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer, maxima tot 15 graden. Donderdag eerst wisselend bewolkt, klaart wel op daarna vanaf de kust. Het blijft wel fris bij temperaturen tot 13 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
17: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Saus op je frieten? Degoutant vind ik dat.
1: Wat?
2: Ja.
1: Oh, jawel.
2: En dan worden die frieten toch helemaal wak.
1: En wel, dat is net de bedoeling, Sander.
2: Nee.
1: Oh,
2: ik vind het echt degulas eigenlijk. Ja.
1: Oh, degulas zelfs. Hier, en was de Frans nog eens bovenal.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
4: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bobby.
4: Donderdag is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
4: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bobby?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bobby.
7: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: In nomine Patris et Filii et Spiritus Crocchi.
9: 14 mei, hemelvaart. Jezus gaat naar de hemel. En jij? Jij zit ook in de zevende hemel. Want Play bezorgt u de bekerfinale van het Belgisch voetbal.
8: Zonder om te missen.
9: Een Brusselse derby die de hemel doet taveren. Union Anderlecht op hemelvaartsdag. Om 14:40 live op Play.
8: Amen.
10: Je hoort de vogeltjes fluiten, je voelt het kriebelen.
11: De tijd van het jaar.
10: Lentetijd is Tuin Sinterklaas tijd. Kom langs in Edegem tijdens de Oppeldagen op 15, 16 en 17 mei. Breng je eigen bloembakken mee of kies er nieuwe uit ons geweldige aanbod. En laat ze vakkundig vullen door onze mensen.
12: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
10: De Oppeldagen, 15, 16 en 17 mei.
13: Thank you.

0: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Van trendy, casual tot chic. Ook voor een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Kijk op denieuwebeer.be en shop online.
2: Berendagen van 8 tot en met 17 mei. Met kortingen van 10% en 15%.
1: De nieuwe BR. Berensterk in jouw kledingmerk.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Een goede avond. Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. De test zou goed werken voor de Europese variant, maar minder goed voor de Zuid-Amerikaanse. Journaliste Laurent Stappers.
4: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die hantavirustypes, is de foutmarge gewoon te groot. De kans op een vals positieve test of de kans op een vals negatieve test. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
3: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In totaal zijn er nu al 11 mogelijke besmettingen met het hantavirus. 9 daarvan zijn bevestigd. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 4 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie, met verschillende auto's en een helikopter. De politie kon ze uiteindelijk klemrijden. De verdachten hadden ook grote ladingen drugs bij. En in het Verenigd Koninkrijk zijn intussen al 4 regeringsleden opgestapt en meer dan 80 parlementsleden vragen het ontslag van premier Keir Starmer. Starmer wil premier blijven, ondanks de zware nederlaag van zijn partij Labour vorige week bij de lokale en regionale verkiezingen. Starmer ligt ook onder vuur omdat hij Peter Mandelson had aangesteld als ambassadeur in de VS, terwijl Mandelson banden had met zeer delinquent Jeffrey Epstein. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
1: Nu.

0: vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. Journaliste Loranne Stappers.
2: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die hantavirustypes, is de foutmarge gewoon te groot. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
1: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 3 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie met verschillende auto's en een helikopter. Uiteindelijk werden ze klemgereden. De verdachten hadden ook een grote lading drugs bij. En rond deze tijd start in Wenen in Oostenrijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En daar is heel wat rond te doen, want Israël mag meedoen ondanks het geweld in de Gazastrook. 5 landen, waaronder ook Nederland, doen daarom niet mee. Ons land neemt wel deel, maar in Brussel organiseert mensenrechtenorganisatie 11111 een alternatief songfestival uit protest, Els Hertogen.
3: Er zijn tal van artiesten en sprekers die optreden. Het zijn voormalige Eurosong-participanten zoals Laura Tesoro, Gustav, maar ook Daan, Isolde Lassoen en ook Palestijnse artiesten die optreden en een statement maken om te zeggen: voor ons is het niet business as usual.
1: Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Nu is het dus helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine, want je kan tot 6 weken na de besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Je hoort Katrien Schrijvers.
2: Er moet meer ondersteuning komen van mensen die starten in de job. We vragen ook dat er eindelijk een structurele oplossing komt voor de onkostenvergoeding van de vierdejaarsverpleegkundigen, de stagiaires dus. Jaar na jaar wordt daar maar een oplossing voor 1 jaar voor gevonden. Dat is nu al jaren aan de gang.
1: Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. In de Gazastrook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaar gewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat bijvoorbeeld om rolstoelen en prothesen. Het materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar dat duurt dus enorm lang. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan dat revalidatiemateriaal. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.